0: Metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Eén van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker 2 doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wiegen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. This is-

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Een van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een Nederlandse automobilist is in Turkije bewust ingereden op 2 mensen met wie hij ruzie had. De Nederlander reed meteen weg, maar kon later bij de Bulgaarse grens worden opgepakt. Hij kreeg om onbekende reden ruzie met een medewerker van een winkel bij een wegrestaurant. Ze werden buiten door omstanders uit elkaar gehaald. De Nederlander stapte vervolgens in zijn auto en reed 2 betrokkenen omver. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De opzettelijke aanrijding is vastgelegd door een beveiligingscamera. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Er zijn ook Iraanse projectielen afgevuurd op Bahrein, Jordanië en Kuwait. Het levendeel van de drones en raketten is onderschept. Een paar drones kwamen neer in afgelegen gebieden. Na 285 dagen op zee is het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln aangemeerd in Thailand. De 5000 opvarenden zaten 9,5 maand onafgebroken aan boord. Het vliegdekschip vertrok in november vorig jaar uit San Diego. De missie zou ruim 4 maanden duren, maar door de oorlog in Iran werd dat het dubbele. Het vliegdekschip ligt nu in een haven nabij de Thaise badplaats Pattaya. De Thaise politie zet extra agenten in. Over een paar dagen vaart het schip door naar de VS. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauschka. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Er zijn 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. De politie gaat uit van een afrekening door internationale bendes. Het advies om binnen te blijven in Overasselt is ingetrokken. De politie onderzoekt de zaak. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Volgens de Hondurese rechtbank was Hernandez niet verantwoordelijk voor begrotingsbeslissingen. En ook kon niet worden bewezen dat verduisterd geld is gebruikt voor zijn verkiezingscampagne in 2013. Hernandez was tot 2022 8 jaar president van Honduras. Na zijn uitlevering kreeg hij in de VS 45 jaar celstraf wegens grootschalige drugsmokkel. Iran heeft in het noorden van Irak Amerikaanse faciliteiten bestookt. Een reparatiewerkplaats en een loods met technische apparatuur zouden zijn vernietigd. Beweringen over eventuele slachtoffers en schade konden niet onafhankelijk worden bevestigd. Er zijn ook Iraanse projectielen afgevuurd op Bahrein, Jordanië en Kuwait. Het levendeel van de drones en raketten is onderschept. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
10: This is

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl. Online.

0: kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauschka. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. Twee mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Wel zijn ruiten in de omgeving gesneuveld. De locatie waar het explosief afging ligt niet direct bij het hoofdstation. De meeste sporen zijn beschikbaar voor het treinverkeer, zolang het onderzoek duurt. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Er zijn 34 mensen opgepakt uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. De politie gaat uit van een afrekening door internationale bendes. Het advies om binnen te blijven in Overasselt is ingetrokken. De politie onderzoekt de zaak. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker 2 doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Zwaar bewapende agenten hebben het gebied rond het complex afgezet. Volgens journalisten van de krant Bild ligt in het complex een dodelijk slachtoffer. De andere man is in een ambulance overleden. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Volgens de Hondurese rechtbank was Hernandez niet verantwoordelijk voor begrotingsbeslissingen. En ook kon niet worden bewezen dat verduisterd geld is gebruikt voor zijn verkiezingscampagne in 2013. Hernandez was tot 2022 8 jaar president van Honduras. Na zijn uitlevering kreeg hij in de VS 45 jaar celstraf wegens grootschalige drugsmokkel. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
5: Jam Metropoolregio nieuwsupdate.
7: Nachttrein naar Scandinavië en Batavia komt naar Amsterdam. Mijn naam is Angelique Spoor. Het is nog toekomstmuziek, maar begin 2028 start een dienst over het spoor vanuit Amsterdam naar het Deense Kopenhagen en het Zweedse Malmö. Het plan is dat de trein om 7:00 s'avonds vertrekt vanaf het Centraal Station en dan de volgende morgen om 10:00 aankomt in Malmö. Het idee komt uit de koker van reisorganisatie European Sleeper. Volgens medeoprichter Chris Engelsman neemt de interesse in noordelijke bestemmingen steeds meer toe. Er wordt bij dit initiatief samengewerkt met het Duitse bedrijf RDC. De Batavia, het nagebouwde 17e-eeuwse VOC-schip, wordt op 19 september met behulp van sleepboten naar Amsterdam vervoerd naar Damen Ship Repair. Er is dringend behoefte aan groot onderhoud. Het is de bedoeling dat het iconische gevaarte op 1 oktober weer terugkeert in thuishaven Lelystad, om daar een mooie plek te krijgen in het vernieuwde museum Batavialand. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. Twee mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Justitieminister Van Weel heeft geen goed woord over voor de schietpartij gisternacht in het Gelderse Overasselt. Hij noemt het geweld nieuw en ongekend. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om en raakte twee agenten gewond. Bij een schietpartij in Hamburg zijn zeker twee doden en meerdere gewonden gevallen. Duitse hulpdiensten kunnen het betreffende pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende daders aanwezig zijn. Een rechtbank in Honduras heeft alle aanklachten tegen oud-president Hernandez ingetrokken. Hij zat in de VS een lange celstraf uit, maar kreeg 9 maanden geleden gratie van president Trump. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuw platform voor raadsinformatie Ouder Amstel en informatie over cursus levensverhalen schrijven. Mijn naam is Emily van Steen. De gemeenteraad van Ouder Amstel gebruikt sinds 1 september het nieuwe online platform Debatrijk. Daarmee moet informatie over de lokale politiek voor inwoners makkelijker te vinden en te volgen zijn. Op de website staan onder meer raadsvoorstellen, vergaderingen en besluiten. Ook kunnen inwoners vergaderingen terugkijken en samenvattingen van politieke debatten bekijken. Wie een account aanmaakt, kan onderwerpen volgen en eigen dossiers samenstellen met documenten en videofragmenten. Ook is het mogelijk om meldingen te ontvangen over onderwerpen die in de gemeenteraad worden behandeld. En in de bibliotheek in Ouderkerk is op woensdag 9 september een informatiebijeenkomst over het schrijven van levensverhalen. Docent creatief schrijver Esther Bevers vertelt daar over een cursus die ze geeft voor mensen die hun eigen levensverhaal willen opschrijven. Schrijfervaring is daarvoor niet nodig. Tijdens de bijeenkomst krijgen belangstellenden uitleg over de aanpak en wat zij van de cursus kunnen verwachten. De informatiebijeenkomst duurt van 10:00 ochtends tot 12:00 middags en is gratis. Meer informatie en aanmelden kan via Buurtdorp Ouderkerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
7: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67 euro, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64 euro. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de straat van Hormuz. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. Twee mensen zijn licht gewond. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Wel zijn ruiten in de omgeving gesneuveld. De locatie waar het explosief afging ligt niet direct bij het hoofdstation. De meeste sporen zijn daarom gewoon beschikbaar voor het treinverkeer in Beieren. In de zaak rond de moord op politiek commentator Charlie Kirk mag de doodstraf worden geëist. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Volgens het OM is er overweldigend bewijs tegen de 23-jarige verdachte Tyler Robinson. De conservatieve Charlie Kirk werd een jaar geleden doodgeschoten tijdens een toespraak bij de Utah Valley University. De verdachte werd een dag later opgepakt. Kirk gold als een invloedrijke rechtsconservatieve stem in de Verenigde Staten. Het gezicht van de pro-democratische protesten in Hongkong heeft schuld bekend aan samenzwering met buitenlandse partijen. De 29-jarige Joshua Wong blijft hierdoor waarschijnlijk nog veel langer vastzitten. De activist zit al een celstraf uit en kan er nog maximaal 10 jaar bij krijgen. Wong zou in 2020 pogingen gedaan hebben om buitenlandse organisaties en andere landen aan te zetten tot sancties tegen Hongkong en China. Sinds 6 jaar geldt dat als een strafbaar feit. Mensenrechtenorganisaties noemen het proces tegen Wong symbool voor de uitholling van het rechtssysteem in Hongkong. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
10: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Bezoek aan Vondelkerk en Blauwe Banaan. Mijn naam is Angelique Spoor. Het blijft een raadsel hoe de verwoestende brand heeft kunnen ontstaan in de Amsterdamse Vondelkerk tijdens de afgelopen jaarwisseling. Het herstel van het door de iconische architect Pierre Cuypers gebouwde godshuis loopt in de vele miljoenen euro's, waarbij donaties van harte nodig en dus welkom zijn. Wie met eigen ogen wil aanschouwen hoe de kerk eraan toe is, kan op zaterdag 12 of zondag 13 september overdag tussen 10 en 5 een kijkje komen nemen tijdens de Open Monumentendag. De Blauwe Banaan, een term uit de koker van een Franse geograaf, is de naam van een denkbeeldig gebied binnen Europa. Het begint in Engeland en loopt richting Noord-Italië via ons land, België en Duitsland. Economie, mensen en bedrijven komen erin samen. Hoe mooi dat Amsterdam pontificaal prijkt midden in dit profiel als de belangrijkste economische hotspot binnen de Randstad. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: nieuws van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Niet ver van het treinstation in de Duitse plaats Augsburg, ten westen van München, is een explosief afgegaan. Twee mensen zijn licht gewond. In de zaak rond de moord op politiek commentator Charlie Kirk mag de doodstraf worden geëist. Dat heeft een Amerikaanse rechter bepaald. Volgens het OM is er overweldigend bewijs tegen de 23-jarige verdachte Tyler Robinson. Het gezicht van de pro-democratische protesten in Hongkong heeft schuld bekend aan samenzwering met buitenlandse partijen. De 29-jarige Joshua Wong blijft hierdoor waarschijnlijk nog veel langer vastzitten. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Beschermers Amsteland wil betere bescherming open landschap en informatiemarkt over sport, zorg en welzijn in Duivendrecht. Mijn naam is Emilie van Steen. Stichting Beschermers Amsteland vraagt de provincie Noord-Holland om het open landschap en de weidevogels in Amsteland beter te beschermen. De stichting heeft daarvoor voorstellen ingediend voor de nieuwe provinciale omgevingsvisie. Volgens Beschermers Amsteland zijn de huidige plannen nog niet concreet genoeg om aantasting door bebouwing en versnippering te voorkomen. De stichting wil onder meer extra bescherming voor de Amstelscheg en meer aandacht voor weidevogels in polders zoals de Ronde Hoep en Duivendrechtse Polder. Ook pleit de stichting voor ondersteuning van boeren die bijdragen aan natuur- en landschapsbeheer en voor strengere eisen aan de waterkwaliteit. En tijdens het Festival van Ontmoeting in Duivendrecht is op zaterdag 26 september een informatiemarkt over sport, zorg en welzijn. Inwoners kunnen daar kennis maken met organisaties en voorzieningen in het dorp. Onder meer de buurtsportcoach, de vrijwilligerscentrale, het vervoertje en participen zijn aanwezig om informatie te geven over activiteiten en ondersteuning. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En leuk je weer aan de andere kant van de radio hier op jouw Jam FM te zien. Via onze Jam FM app, op DB Plus kanaal 5D of via de ether FM 104.9 en de 1072 in Amstelveen. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze filmtips die je vanaf nu in de bioscoop kunt gaan zien voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en voor Ouderkerk, Duivendrecht en Waver. Met deze week twee fantasyfilms waarvan de eerste The End of Oak Street is getiteld. Het verhaal draait om een typische jaren 80 buitenwijk in Amerika, waar de romanschrijfster Denise, gespeeld door Anne Hathaway, met haar man Greg, die net zijn vaste baan is kwijtgeraakt, en met hun kinderen Audrey en Brian wonen met hun trouwe hond Starbuck. Op een dag groeit er een mysterieuze plant in de tuin van de buren die al miljoenen jaren blijkt zijn uitgestorven. Vervolgens is er een grote stroomstoring en een gek wit licht wat ze niet goed kunnen verklaren. De volgende dag ontdekken ze wat er aan de hand is als de hele wijk blijkt te zijn omgeven door een prehistorisch landschap en er dinosauriërs door Oak Street lopen die het gemunt hebben op de nog overgebleven mensen en dieren. Hoe dat verder afloopt en of ze de situatie weten te ontsnappen kun je zelf gaan zien in de fantasyfilm The End of Oak Street. Die werd gekeurd vanaf 12 jaar en vanaf nu te zien is in de bioscoop. De tweede film van deze week is ook al een fantasyfilm en is getiteld The Magic Fairway Tree. Dit verhaal gaat over een familie die van de stad verhuist naar het platteland om weer wat dichter bij elkaar te komen. Maar het platteland is niet zomaar een gebied buiten de veilige stad. Er blijkt in het bos achter het huis een magische verwegboom te staan die de kinderen naar een magisch sprookjesrijk kan transporteren. Hoewel de ouders van de kinderen natuurlijk niet willen dat de kinderen alleen op stap gaan, doen ze dat natuurlijk toch en ontdekken de kinderen zo allerlei bijzondere sprookjeswerelden. De grappige familiefilm The Magic Fairway Tree werd gekeurd vanaf 16 jaar en is ook vanaf nu te zien in de bioscoop. Deze week twee grappige fantasyfilms met The End of the Oak Street of The Magic Fairway Tree. Als jij een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij je wederom weer heel veel kijkplezier en hoop je natuurlijk binnenkort hier snel terug te mogen zien bij een nieuwe Jam FM met de movies.
0: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. In Zuid-Duitsland worden temperaturen van rond de 30 graden verwacht. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijk om het leven en raakte 2 agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en een opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schrijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. Vorige week verscheen een verklaring van 100 oud-ambassadeurs uit Frankrijk en Groot-Brittannië in de krant Le Monde. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angelique Eijpen. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het vorige record van 6 mei stond op ruim €2,64. Ook diesel is 3 cent duurder geworden. De prijzen gelden vooral aan de snelweg. Elders is de brandstof goedkoper. De brandstofprijzen stijgen door de oorlog in Iran. Door opgelopen conflicten tussen Iran en de VS vermindert de hoop op een snelle heropening van de Straat van Hormuz. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
8: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
10: Indoor kamperen en D66 pleit voor apart zwemmen van vrouwen. Mijn naam is Angelique Spoor. Onder de naam Outside In heeft Willem Megens een succesvolle binnenshuiscamping opgezet in Amsterdam Zuidoost aan de Ellermanstraat. De 44-jarige Brabander is 6 jaar bezig geweest om een combinatie te creëren van hotel en camping. Binnen de loods heeft niemand last van extreme hitte of heftige regenbuien. Men kan kiezen tussen caravans, huisjes en kamers. Naast vakantiegangers maken ook veel concertbezoekers gebruik van de accommodatie die in de nabijheid ligt van zowel de Ziggo Dome, de Johan Cruijff Arena en AFAS Live. Momenteel zijn er 3 Amsterdamse zwembaden die eenmaal in de week mannen weren als vrouwen daar baantjes trekken. Voor Barbara van der Veen van D66 is dit niet genoeg. Naar haar mening moet het Noorderparkbad aan de Sneeuwbalweg dit beleid volgen. Er wordt zelfs overwogen om geen mannelijke badmeesters meer in te zetten. Onder de leuze Free the Nipple maakt deze politieke partij ook al mogelijk dat 3 jaar geleden vrouwen openbaar topless konden zwemmen in Amsterdam. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
11: This is Jam Hot. This is Jam
12: Hot. Wij zijn Jam FM.
8: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
13: This is the jamming summer.

0: Het nieuws van 10:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten willen dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. Loodvrije benzine was nooit eerder zo kostbaar. De adviesprijs voor een liter loodvrij is nu bijna €2,67, bijna 3 cent meer dan gisteren. Het weer bewolkt met vooral in het noorden af en toe een regenbui bij een matige zuidwestenwind. De maxima lopen uiteen van 19 graden aan de kust tot zo'n 22 graden elders. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Voedselbank Diemen krijgt 20 shelter suits. Mijn naam is Emilie van Steen. Voedselbank Diemen heeft zaterdag tijdens een open dag het 20-jarig bestaan gevierd. Inwoners uit Diemen, Duivendrecht en Oudekerk konden kennis maken met het werk van de voedselbank en de vrijwilligers. Tijdens de bijeenkomst schonk de gemeente Diemen 20 shelter suits aan de organisatie. Deze warme, waterafstotende pakken met slaapzak zijn bedoeld voor mensen die dakloos zijn en veel buiten verblijven. De Voedselbank is een inzamelingsactie gestart om in totaal 60 shelter suits beschikbaar te kunnen stellen. Voorzitter Gerda Smit kreeg tijdens de open dag bovendien de zilveren Diemer Speld voor haar jarenlange inzet voor de Voedselbank. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: The Soul of Amsterdam. We nemen je mee naar de catacomben van The Soul.

0: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Er is contact geweest met een van de 3 in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met andere buitenlandministers in de EU. De vrouw is veilig in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is wel nog steeds bezorgd om 2 andere Nederlandse vermisten na de overstromingen en stortvloed in het grensgebied tussen Nepal en het Chinese Tibet. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. De hittegolf zal tot ver na het weekend aanhouden. In Spanje zijn deze zomer al ruim 5200 hittegerelateerde overlijdens geregistreerd. In Zuid-Frankrijk loopt het kwik morgen op tot zeker 35 graden. In Italië wordt het 8 graden warmer dan normaal. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven en raakte 2 agenten zwaar gewond. 34 mensen werden gearresteerd. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. De huidige maatregelen voldoen niet, gezien de schrijnende situatie in Gaza en op de westoever van de Jordaan. De Nederlandse brief is getekend door onder meer Job Cohen, Josias van Aartsen, Jan Pronk, Ahmed Abu Talib en oud-diplomaat Angelique Eijpen. Het weer. Vanmiddag wisselvallig bij een matige zuidwestenwind en vooral in het noorden nog kans op buien. Het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
7: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
9: Nachttrein naar Scandinavië en Batavia komt naar Amsterdam. Mijn naam is Angelique Spoor. Het is nog toekomstmuziek, maar begin 2028 start een dienst over het spoor vanuit Amsterdam naar het Deense Kopenhagen en het Zweedse Malmö. Het plan is dat de trein om 7 uur 's avonds vertrekt vanaf het Centraal Station en dan de volgende morgen om 10 uur aankomt in Malmö. Het idee komt uit de koker van reisorganisatie European Sleeper. Volgens medeoprichter Chris Engelsman neemt de interesse in noordelijke bestemmingen steeds meer toe. Er wordt bij dit initiatief samengewerkt met het Duitse bedrijf RDC. De Batavia, het nagebouwde 17e-eeuwse VOC-schip, wordt op 19 september met behulp van sleepboten naar Amsterdam vervoerd naar Damen Ship Repair. Er is dringend behoefte aan groot onderhoud. Het is de bedoeling dat het iconische gevaarte op 1 oktober weer terugkeert in thuishaven Lelystad, om daar een mooie plek te krijgen in het vernieuwde museum Batavialand. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website. This is

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Er is contact geweest met een van de drie in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met andere buitenlandministers in de EU. Zuid-Europa gaat opnieuw gebukt onder een hittegolf. Grote delen van Portugal, Spanje, Frankrijk en Italië, maar ook Zuid-Duitsland krijgen ermee te maken. In Spanje loopt het kwik op tot boven de 42 graden, vooral bij Córdoba. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Bijna 250 oud-bestuurders en diplomaten wil dat het kabinet strengere maatregelen tegen Israël neemt. In een brief vragen ze om een volledig wapenembargo en het opschorten van het EU-handelsverdrag met het land. Het weer. Vanmiddag wisselvallig bij een matige zuidwestenwind en vooral in het noorden nog kans op buien. Het wordt 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuw platform voor raadsinformatie Ouder Amstel en informatie over cursus levensverhalen schrijven. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeenteraad van Ouder Amstel gebruikt sinds 1 september het nieuwe online platform Debatrijk. Daarmee moet informatie over de lokale politiek voor inwoners makkelijker te vinden en te volgen zijn. Op de website staan onder meer raadsvoorstellen, vergaderingen en besluiten. Ook kunnen inwoners vergaderingen terugkijken en samenvattingen van politieke debatten bekijken. Wie een account aanmaakt, kan onderwerpen volgen en eigen dossiers samenstellen met documenten en videofragmenten. Ook is het mogelijk om meldingen te ontvangen over onderwerpen die in de gemeenteraad worden behandeld. En in de bibliotheek in Ouderkerk is op woensdag 9 september een informatiebijeenkomst over het schrijven van levensverhalen. Docent creatief schrijven Esther Bevers vertelt daar over een cursus die ze geeft voor mensen die hun eigen levensverhaal willen opschrijven. Schrijfervaring is daarvoor niet nodig. Tijdens de bijeenkomst krijgen belangstellenden uitleg over de aanpak en wat zij van de cursus kunnen verwachten. De informatiebijeenkomst duurt van 10:00 tot 12:00 en is gratis. Meer informatie en aanmelden kan via Buurtdorp Ouderkerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van onze Jam FM redactie geselecteerd de allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Macy Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van een nieuwe album, The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: Jam FM, always smooth and funky. This is the

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
6: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn 2 kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Amerikaanse militairen hebben gisteravond ook onder andere 2 Iraanse tankers aangevallen. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten schepen aanvallen als reactie op vaartuigen die zijn beschoten in de straat van Hormuz. Het zou om een oog-om-oog, tand-om-tand actie gaan, die is goedgekeurd door president Trump in de hoop dat Iran vrachtschepen niet meer beschiet. Voor de 2e keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Gisteravond vielen meerdere stroomleidingen uit bij een hoogspanningsstation in Noord-Rijn-Westfalen. De politie spreekt van opzet. Eerst werd in Bergheim gedacht aan een normale storing, maar nu wijst veel op sabotage. Gisteren werden bij een andere centrale zelfgemaakte explosieven gevonden. Er was 1 ontploffing. De acties zijn online door een onbekende organisatie opgeëist. Er is contact geweest met 1 van de 3 in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. Dat heeft buitenlandse zakenminister Berendsen gezegd vanuit Ierland, waar hij overleg voert met de andere buitenlandministers in de Europese Unie. De vrouw is veilig in de Nepalese hoofdstad Kathmandu. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is wel nog steeds bezorgd om 2 andere Nederlandse vermisten na de overstromingen en stortvloed in het grensgebied tussen Nepal en het Chinese Tibet. Zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. De straat is aan beide kanten dicht en er staan politieauto's en ME-busjes op strategische plekken. Gisternacht liep een grote groep gewapende mannen door Overasselt. Bij de daaropvolgende schietpartij kwam een 51-jarige man uit Wijchen om het leven en raakte 2 agenten zwaar gewond. 34 mensen zijn opgepakt. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Bezoek aan Vondelkerk en Blauwe Banaan. Mijn naam is Angelique Spoor. Het blijft een raadsel hoe de verwoestende brand heeft kunnen ontstaan in de Amsterdamse Vondelkerk tijdens de afgelopen jaarwisseling. Het herstel van het door de iconische architect Pierre Cuypers gebouwde godshuis loopt in de vele miljoenen euro's, waarbij donaties van harte nodig en dus welkom zijn. Wie met eigen ogen wil aanschouwen hoe de kerk eraan toe is, kan op zaterdag 12 of zondag 13 september overdag tussen 10 en 5 een kijkje komen nemen tijdens de Open Monumentendag. De Blauwe Banaan, een term uit de koker van een Franse geograaf, is de naam van een denkbeeldig gebied binnen Europa. Het begint in Engeland en loopt richting Noord-Italië via ons land, België en Duitsland. Economie, mensen en bedrijven komen erin samen. Hoe mooi dat Amsterdam pontificaal prijkt midden in dit profiel als de belangrijkste economische hotspot binnen de Randstad. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Golden Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn 2 kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Voor de 2e keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Er is contact geweest met 1 van de 3 in Nepal vermiste Nederlanders. Het gaat om een Nederlandse vrouw die daar woont. En zwaar bewapende agenten zijn nog steeds aanwezig bij het huis in het Gelderse Overasselt, waar gisteren een schietpartij plaatsvond. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kunnen er een paar buien vallen. Er staat een matige westenwind en het is 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Beschermers Amsteland wil betere bescherming open landschap en informatiemarkt over sport, zorg en welzijn in Duivendrecht. Mijn naam is Emilie van Steen. Stichting Beschermers Amsteland vraagt de provincie Noord-Holland om het open landschap en de weidevogels in Amsteland beter te beschermen. De stichting heeft daarvoor voorstellen ingediend voor de nieuwe provinciale omgevingsvisie. Volgens Beschermers Amsteland zijn de huidige plannen nog niet concreet genoeg om aantasting door bebouwing en versnippering te voorkomen. De stichting wil onder meer extra bescherming voor de Amstelscheg en meer aandacht voor weidevogels in polders zoals de Ronde Hoep en Duivendrechtse Polder. Ook pleit de stichting voor ondersteuning van boeren die bijdragen aan natuur- en landschapsbeheer en voor strengere eisen aan de waterkwaliteit. En tijdens het festival van Ontmoeting in Duivendrecht is op zaterdag 26 september een informatiemarkt over sport, zorg en welzijn. Inwoners kunnen daar kennis maken met organisaties en voorzieningen in het dorp. Onder meer de buurtsportcoach, de vrijwilligerscentrale, het vervoertje en participen zijn aanwezig om informatie te geven over activiteiten en ondersteuning. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: The Soul of Amsterdam. We nemen je mee naar de catacomben van The Soul.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag! Ook zonder diploma.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Via zijn advocaat ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Daar werd de boerderij van Jan G. belaagd door tientallen gemaskerde en gewapende mannen. Een beveiliger werd gedood en 2 agenten raakten gewond. In een dreigvideo aan Jan G. wordt gezegd dat het motief een verdwenen partij cocaïne is. Die video is verstuurd naar de media. Een gewapende en gemaskerde man zegt dat G. en iedereen die hem lief is vermoord zullen worden als die 2000 kilo cocaïne niet binnen 12 uur wordt teruggegeven. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Vanwege de zaak roept ook Frankrijk de Russische ambassadeur ter verantwoording. De Nederlandse en Franse maatregelen zijn een reactie op een verklaring van onze oosterburen. Die wijzen Rusland formeel aan als brein achter de poging tot een aanslag bij een van de vrachtvliegtuigen waarmee wapentransporten naar Oekraïne worden gebracht. Rusland ontkent. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn 2 kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. Amerikaanse militairen hebben gisteravond ook onder andere 2 Iraanse tankers aangevallen. Het is voor het eerst dat de Verenigde Staten schepen aanvallen als reactie op vaartuigen die zijn beschoten in de straat van Hormuz. Het zou om een oog-om-oog, tand-om-tand actie gaan, die is goedgekeurd door president Trump in de hoop dat Iran vrachtschepen niet meer beschiet. Voor de 2e keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Gisteravond vielen meerdere stroomleidingen uit bij een hoogspanningsstation in Noord-Rijn-Westfalen. De politie spreekt van opzet. Eerst werd in Berghuis gedacht aan een normale storing, maar nu wijst veel op sabotage. Gisteren werden bij een andere centrale zelfgemaakte explosieven gevonden. Er was 1 ontploffing. De acties zijn online door een onbekende organisatie opgeëist. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Indoor kamperen en D66 pleit voor apart zwemmen van vrouwen. Mijn naam is Angelique Spoor. Onder de naam Outside In heeft Willem Megens een succesvolle binnenshuiscamping opgezet in Amsterdam Zuidoost aan de Ellermanstraat. De 44-jarige Brabander is 6 jaar bezig geweest om een combinatie te creëren van hotel en camping. Binnen de loods heeft niemand last van extreme hitte of heftige regenbuien. Men kan kiezen tussen caravans, huisjes en kamers. Naast vakantiegangers maken ook veel concertbezoekers gebruik van de accommodatie die in de nabijheid ligt van zowel de Ziggo Dome, de Johan Cruijff Arena en AFAS Live. Momenteel zijn er 3 Amsterdamse zwembaden die eenmaal in de week mannen weren als vrouwen daar baantjes trekken. Voor Barbara van der Veen van D66 is dit niet genoeg. Naar haar mening moet het Noorderparkpad aan de Sneeuwbouwweg dit beleid volgen. Er wordt zelfs overwogen om geen mannelijke badmeesters meer in te zetten. Onder de leuze Free the Nipple maakt deze politieke partij ook al mogelijk dat 3 jaar geleden vrouwen openbaar topless konden zwemmen in Amsterdam. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: en Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Via zijn advocaat ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die afgelopen maand werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Bij een Amerikaanse aanval op een bruiloft in Iran zijn 2 kinderen om het leven gekomen en raakten tientallen mensen gewond. En voor de 2e keer was er een incident bij een Duits hoogspanningsstation. Meerdere stroomleidingen vielen uit, waarschijnlijk door opzet. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kunnen er een paar buien vallen. Er staat een matige westenwind en het is 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Voedselbank Diemen krijgt 20 shelter suits. Mijn naam is Emilie van Steen. Voedselbank Diemen heeft zaterdag tijdens een open dag het 20-jarig bestaan gevierd. Inwoners uit Diemen, Duivendrecht en Ouderkerk konden kennis maken met het werk van de voedselbank en de vrijwilligers. Tijdens de bijeenkomst schonk de gemeente Diemen 20 shelter suits aan de organisatie. Deze warme, waterafstotende pakken met slaapzak zijn bedoeld voor mensen die dakloos zijn en veel buiten verblijven. De Voedselbank is een inzamelingsactie gestart om in totaal 60 shelter suits beschikbaar te kunnen stellen. Voorzitter Gerda Smit kreeg tijdens de open dag bovendien de zilveren Diemer Speld voor haar jarenlange inzet voor de Voedselbank. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je weer te zien hier bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remco Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je nu kunt gaan bezoeken in de bioscoop hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten deze At The Movies met de film waarover je wellicht al had gehoord dat Amazon Prime de film per ongeluk online had gezet voordat deze nog was uitgebracht. Ik heb het dan over de film Mutiny, ofwel Muiterij in het Nederlands. We volgen in de film voormalig politieagenten commando Cole Reed, gespeeld door Jason Stratham. Hij werkt als de lijfwacht van een steenrijke scheepsmagnaat. Maar als hij en zijn werkgever in hinderlaag lopen, wordt zijn werkgever vermoord en wordt onze hoofdpersoon daarvan beschuldigd. Als hij vervolgens op zoek gaat naar de moordenaars, komt hij uit op een vrachtschip dat wordt gebruikt voor een grootschalige mensensmokkel. Tijdens de boottocht wordt hij ontdekt en breekt er een heftige strijd aan om de criminelen op het vrachtschip te overmeesteren. De actiefriller Mutiny kun je vanaf 16 jaar nu gaan zien in de bioscoop. De tweede film van deze week is weer een wat rustigere film te gaan bezoeken en is getiteld One Night Only. In het superconservatieve Verenigde Staten van deze film is seks voor het huwelijk al 3 jaar strafbaar. Hierdoor is het aantal huwelijken in ieder geval flink toegenomen. Behalve op 1 nacht, dan mag in principe alles voor zowel getrouwde, alleenstaande als ongetrouwde stellen en bestaat er een ontheffing. De status van alle mensen wordt bijgehouden door een chip in de pols die met de kleur aangeeft wat de status van die persoon is. In dit verhaal volgen we de twee personages Ellie en Owen. Owen had zich verheugd om een leuke avond te hebben met zijn vriendin die de buurman boven hem verkiest en Ellie is een hoopvolle romantica die meer zoekt dan een one-night stand. Maar of de twee elkaar op tijd vinden kun je zelf gaan zien in de grappige comedy One Night Only die werd gekeurd vanaf 12 jaar. Deze week de actiefilm Mutiny of de komische film One Night Only. Als jij een van deze twee films deze week gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. En zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultra zuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurt op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De bus was vanuit Cairo onderweg naar de stad Amman in Jordanië. In Nuweiba zou het op een veerboot gaan. Door onbekende oorzaak kantelde de bus waar 43 mensen uit Egypte en Jordanië in zaten. Een team van de Jordaanse ambassade in Egypte is onderweg om de gewonden bij te staan. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Bij de ramp kwamen meer dan 1000 mensen om het leven. 4000 worden er nog vermist. Een massa van 1 kilometer breed en 1,5 kilometer lang ging met een snelheid van 150 kilometer per uur naar beneden. En na ongeveer 100 kilometer kwam het in de bewoonde wereld. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. Daar werd de boerderij van Jan G. belaagd door tientallen gemaskerde en gewapende mannen. Een beveiliger werd gedood en 2 agenten raakten gewond. In een dreigvideo aan Jan G. wordt gezegd dat het motief een verdwenen partij cocaïne is. Die video is verstuurd naar de media. Een gewapende en gemaskerde man zegt dat G. en iedereen die hem lief is vermoord zullen worden als die 2000 kilo cocaïne niet binnen 12 uur wordt teruggegeven. Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. Vanwege de zaak roept ook Frankrijk de Russische ambassadeur ter verantwoording. De Nederlandse en Franse maatregelen zijn een reactie op een verklaring van onze oosterburen. Die wijzen Rusland formeel aan als brein achter de poging tot een aanslag bij een van de vrachtvliegtuigen waarmee wapentransporten naar Oekraïne worden gebracht. Rusland ontkent. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden.
8: Jam, Metropoolregio nieuwsupdate.
10: Nachttrein naar Scandinavië en Batavia komt naar Amsterdam. Mijn naam is Angelique Spoor. Het is nog toekomstmuziek, maar begin 2028 start een dienst over het spoor vanuit Amsterdam naar het Deense Kopenhagen en het Zweedse Malmö. Het plan is dat de trein om 7 uur 's avonds vertrekt vanaf het Centraal Station en dan de volgende morgen om 10 uur aankomt in Malmö. Het idee komt uit de koker van reisorganisatie European Sleeper. Volgens medeoprichter Chris Engelsman neemt de interesse in noordelijke bestemmingen steeds meer toe. Er wordt bij dit initiatief samengewerkt met het Duitse bedrijf RDC. De Batavia, het nagebouwde 17e-eeuwse VOC-schip, wordt op 19 september met behulp van sleepboten naar Amsterdam vervoerd naar Damen Ship Repair. Er is dringend behoefte aan groot onderhoud. Het is de bedoeling dat het iconische gevaarte op 1 oktober weer terugkeert in thuishaven Lelystad, om daar een mooie plek te krijgen in het vernieuwde museum Batavialand. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: van half drie.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurde op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Via zijn advocaten ontkent drugscrimineel Bolle Jos betrokken te zijn bij de schietpartij in Overasselt. En Nederland roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege drones met explosieven die afgelopen maand werden gevonden rond het vliegveld van de Duitse stad Leipzig. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kunnen er een paar buien vallen. Er staat een matige westenwind en het is 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuw platform voor raadsinformatie Ouder Amstel en informatie over cursus levensverhalen schrijven. Mijn naam is Emilie van Steen. De gemeenteraad van Ouder Amstel gebruikt sinds 1 september het nieuwe online platform Debatrijk. Daarmee moet informatie over de lokale politiek voor inwoners makkelijker te vinden en te volgen zijn. Op de website staan onder meer raadsvoorstellen, vergaderingen en besluiten. Ook kunnen inwoners vergaderingen terugkijken en samenvattingen van politieke debatten bekijken. Wie een account aanmaakt, kan onderwerpen volgen en eigen dossiers samenstellen met documenten en videofragmenten. Ook is het mogelijk om meldingen te ontvangen over onderwerpen die in de gemeenteraad worden behandeld. En in de bibliotheek in Ouderkerk is op woensdag 9 september een informatiebijeenkomst over het schrijven van levensverhalen. Docent creatief schrijven Esther Bevers vertelt daar over een cursus die ze geeft voor mensen die hun eigen levensverhaal willen opschrijven. Schrijfervaring is daarvoor niet nodig. Tijdens de bijeenkomst krijgen belangstellenden uitleg over de aanpak en wat zij van de cursus kunnen verwachten. De informatiebijeenkomst duurt van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags en is gratis. Meer informatie en aanmelden kan via Buurtdorp Ouderkerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM.
12: Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. DNB is al langer bezig met de uitvoering en er is tussen maart en augustus 86 ton goud verplaatst. Bankpresident Slijpen gaat ervan uit dat het nooit gebruikt hoeft te worden, maar vindt het toch nodig de weerbaarheid te versterken vanwege de spanningen in de wereld. De Nederlandse bank bezit 612,4 ton goud met een waarde van 72,2 miljard euro. De zoon van de Noorse koningin met de Marit, Marius Højby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa, koning Harald. Zijn voorarrest eindigt maandag, 2 dagen voor de uitvaart van koning Harald. De 29-jarige stiefzoon van de nieuwe koning Haakon zit de straf sinds half juni thuis uit door middel van elektronisch toezicht. Hij werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder andere verkrachting, maar dat vonnis is nog niet definitief. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. Dat gebeurde op de weg tussen de plaatsen Dahab en Nuweiba aan de kust bij de Rode Zee. De bus was vanuit Cairo onderweg naar de stad Amman in Jordanië. In Nuweiba zou het op een veerboot gaan. Door onbekende oorzaak kantelde de bus waar 43 mensen uit Egypte en Jordanië in zaten. Een team van de Jordaanse ambassade in Egypte is onderweg om de gewonden bij te staan. De verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. Bij de ramp kwamen meer dan 1000 mensen om het leven. De 4000 worden er nog vermist. Een massa van 1 kilometer breed en 1,5 kilometer lang ging met een snelheid van 150 kilometer per uur naar beneden. En na ongeveer 100 kilometer kwam het in de bewoonde wereld. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden.
10: Jam, Metropoolregio nieuwsupdate.
13: Bezoek aan Vondelkerk en Blauwe Banaan. Mijn naam is Angelique Spoor. Het blijft een raadsel hoe de verwoestende brand heeft kunnen ontstaan in de Amsterdamse Vondelkerk tijdens de afgelopen jaarwisseling. Het herstel van het door de iconische architect Pierre Cuypers gebouwde godshuis loopt in de vele miljoenen euro's, waarbij donaties van harte nodig en dus welkom zijn. Wie met eigen ogen wil aanschouwen hoe de kerk eraan toe is, kan op zaterdag 12 of zondag 13 september overdag tussen 10 en 5 een kijkje komen nemen tijdens de Open Monumentendag. De blauwe banaan, een term uit de koker van een Franse geograaf, is de naam van een denkbeeldig gebied binnen Europa. Het begint in Engeland en loopt richting Noord-Italië via ons land, België en Duitsland. Economie, mensen en bedrijven komen erin samen. Hoe mooi dat Amsterdam pontificaal prijkt midden in dit profiel als de belangrijkste economische hotspot binnen de Randstad. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website. This is Jam.

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. De zoon van de Noorse koningin Mette Marit, Marius Høiby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa koning Harald. Bij een ongeluk met een bus in Egypte zijn 21 doden en 22 gewonden gevallen. En de verwoestende lawine en stroom met modder en puin in Nepal is veroorzaakt door een verzwakte ondergrond op een berg. Dat schrijft de New York Times in een reconstructie door wetenschappers. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kunnen er een paar buien vallen. Er staat een matige westenwind en het is 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Beschermers Amsteland wil betere bescherming open landschap en informatiemarkt over sport, zorg en welzijn in Duivendrecht. Mijn naam is Emilie van Steen. Stichting Beschermers Amsteland vraagt de provincie Noord-Holland om het open landschap en de weidevogels in Amsteland beter te beschermen. De stichting heeft daarvoor voorstellen ingediend voor de nieuwe provinciale omgevingsvisie. Volgens Beschermers Amsteland zijn de huidige plannen nog niet concreet genoeg om aantasting door bebouwing en versnippering te voorkomen. De stichting wil onder meer extra bescherming voor de Amstelscheg en meer aandacht voor weidevogels in polders zoals de Ronde Hoep en Duivendrechtse Polder. Ook pleit de stichting voor ondersteuning van boeren die bijdragen aan natuur- en landschapsbeheer en voor strengere eisen aan de waterkwaliteit. En tijdens het festival van ontmoeting in Duivendrecht is op zaterdag 26 september een informatiemarkt over sport, zorg en welzijn. Inwoners kunnen daar kennis maken met organisaties en voorzieningen in het dorp. Onder meer de buurtsportcoach, de vrijwilligerscentrale, het vervoertje en participen zijn aanwezig om informatie te geven over activiteiten en ondersteuning. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 3:30 of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard kennen ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Erykah Badu staat op 13 oktober in Carré. Voor de Queen en First Lady of Neo Soul zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. Maisie Gray treedt op 10 november op in de Paradiso met haar With The Truth Tour. Het optreden staat in teken van een nieuwe album, The Trouble With The Truth. En woensdag 18 november kun je de Ziggo Dome naar een eerbetoon aan Aretha Franklin. Het Metropoolorkest samen met Shelia brengen het geweldige repertoire weer tot leven. Op 21 november komt Jessie Ware naar de Avans Live als onderdeel van de Superbloom Tour. Je kent haar natuurlijk van de hit Running die je vaak op Jam FM hebt gehoord. En tenslotte op 28 november is er in de Avans Live weer het grote Ademnood Disco Ball 2026. Een vervolg op het eerdere Ademnood Disco Ball met wederom een aantal gastartiesten uit de jaren 90. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl. Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
11: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
13: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

0: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. De partijen Pro, SP, Volt en de BBB willen dat per omgaande gedeeld wordt welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het coalitieakkoord. Het formele verzoek heeft de steun van een aantal andere partijen, waaronder JA21, de PVV en de SGP, waardoor een ruime meerderheid is bereikt. Normaal wordt de begroting pas op Prinsjesdag bekend, maar veel van de plannen zijn al uitgelekt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. In maart besloot het Internationaal Energieagentschap, waar 31 landen bij zijn aangesloten, om 400 miljoen vaten uit de noodreserves gefaseerd vrij te geven in de hoop de prijzen wat te drukken. Dat de vaten vandaag vrijkomen is opmerkelijk. De prijs aan de pomp voor een liter benzine is gestegen tot de recordhoogte van €2,66. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. DNB is al langer bezig met de uitvoering en er is tussen maart en augustus 86 ton goud verplaatst. Bankpresident Slijpen gaat ervan uit dat het nooit gebruikt hoeft te worden, maar vindt het toch nodig de weerbaarheid te versterken vanwege de spanningen in de wereld. De Nederlandse bank bezit 612,4 ton goud met een waarde van €72,2 miljard. De zoon van de Noorse koningin met de Marit, Marius Højby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa, koning Harald. Zijn voorarrest eindigt maandag, 2 dagen voor de uitvaart van koning Harald. De 29-jarige stiefzoon van de nieuwe koning Haakon zit de straf sinds half juni thuis uit door middel van elektronisch toezicht. Hij werd vorige maand veroordeeld tot 4 jaar cel voor onder andere verkrachting, maar dat vonnis is nog niet definitief. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon en er trekken vanmiddag enkele buien van west naar oost over het land. Er staat een matige westenwind en de temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Indoor kamperen en D66 pleit voor apart zwemmen van vrouwen. Mijn naam is Angelique Spoor. Onder de naam Outside In heeft Willem Megens een succesvolle binnenshuiscamping opgezet in Amsterdam Zuidoost aan de Ellermanstraat. De 44-jarige Brabander is 6 jaar bezig geweest om een combinatie te creëren van hotel en camping. Binnen de loods heeft niemand last van extreme hitte of heftige regenbuien. Men kan kiezen tussen caravans, huisjes en kamers. Naast vakantiegangers maken ook veel concertbezoekers gebruik van de accommodatie die in de nabijheid ligt van zowel de Ziggo Dome, de Johan Cruijff Arena en Avals Live. Momenteel zijn er 3 Amsterdamse zwembaden die eenmaal in de week mannen weren als vrouwen daar baantjes trekken. Voor Barbara van der Veen van D66 is dit niet genoeg. Naar haar mening moet het Noorderparkbad aan de Sneeuwbalweg dit beleid volgen. Er wordt zelfs overwogen om geen mannelijke badmeesters meer in te zetten. Onder de leuze Free the Nipple maakt deze politieke partij ook al mogelijk dat 3 jaar geleden vrouwen openbaar topless konden zwemmen in Amsterdam. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
1: Jam FM Traffic.
3: En dan kijken we even op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij het knooppunt De Hoek richting Roelofs-Arnhemsveen sta je 22 minuten in de file. En een file van 13 kilometer. Als je erin staat, succes!

0: En Kim Sims als een lekker begin van de Traffic Jam Two Blinds to See.
1: Het is woensdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
1: Peter Verduin.
0: En goedemiddag, het is woensdagmiddag 4 uur. Welkom bij de Traffic Jam. De zomer is langzaam aan het verdwijnen, maar daar trekken wij ons vandaag nog helemaal niets van aan. 2 uur lang muziek voor een beetje licht en luchtig in je hoofd te worden. Soul, funk, disco, R&B en natuurlijk de classics. We gaan terug naar 1964, naar 1977 en we duiken in de Billboard Hot 100 van 1995. Muziek in de show natuurlijk, ABC, Coolio en met een Prins van 4:30 en natuurlijk een eendagsvlieg. En verder natuurlijk gewoon lekkere muziek, dus zet hem wat harder als je dat nog niet gedaan hebt. Dit is de Traffic Jam, welkom!

Colonel Abraham trapt als een lekker begin van de Traffic Jam. Het is vandaag World Coconut Day, maar het is ook World Beard Day. Baarddag dus. En ik heb mijn baard weer netjes getrimd. Als je denkt, nou, ik wil kijken hoe dat eruit ziet. Dat kan je bekijken, hè. Via twitch.tv/jamfm. Twitch.tv/jamfm. Dan kan je zien hoe keurig ik mijn baard weer heb gedaan. Want ja, stel je voor dat jij komt kijken. En heb je zin in een lekkere track vandaag? Dan mag je die natuurlijk doorsturen. Studio@jamfm.nl. Studio@jamfm.nl. Of appen of doorbellen op het bekende nummer 06-1211-6693. 06-1211-6693 voor die lekkere track. En die hoor je dan later in het tweede uur. Dit is Jam FM. Fatback.

0: Dave
1: Vlaar. Er zijn van die platen waar je na een paar seconden al weet, dit kan alleen maar uit de jaren 70 komen. Een rustige groove, een beetje romantiek. En dan beginnen de heren zichzelf voor te stellen en te vertellen wat hun sterrenbeeld is. De een is waterman, de ander kreeft. En ondertussen vertellen ze ook nog precies wat voor vrouw ze zoeken. De groep kwam uit Detroit en had met deze plaat wereldwijd een enorme hit. In Amerika ging ze zelf naar nummer 2, in Engeland zelfs naar nummer 1. En daarna werd het opvallend stil. Eén grote hit dus, maar wel eentje die na al die jaren nog steeds herkenbaar is. De 185 voor vandaag, de Floaters.

Een heerlijke romantiek. Zwijmelromantiek uit 1977. De Floaters, de One Day Fly voor vandaag. En flow dan. Hey. We hebben nog een hele leuke avond. We gaan vanavond bij Jam. Woensdag van Jam. Je kent hem ondertussen natuurlijk straks. Met later straks vanavond de 16 Minutes of Classics met Bob van Amstel. Nou, dat worden ondertussen wel 120 minuten of Classics. Want vanavond hebben we geen jam-in met Kevin. We hebben een jam-in met Bob van Amstel. Daarna natuurlijk DJ MC Raiden met A Night to Remember. En de avond wordt weer afgesloten natuurlijk, zoals altijd, met Andreas en Johan. En de Soul of Amsterdam. Oftewel, er staat je een heerlijke, maar ook een hele heerlijke woensdagavond te wachten. Het is de woensdagavond van Jam. Nou ja, het is nu nog middag. Maar die avond, oh, die avond wordt wel lekker hoor. Dus ik zou zeggen, blijf er lekker bij. En je weet het, je kunt altijd nog een plaat aanvragen voor de lekkere track. En je hoort hem later in de tweede uur. Dit is Unique, What I Got.

0: Ga je eventjes. Ik nam je mee naar 1984. Even graven in je herinnering. Unique, what I got is what you need. Traffic Jam.
1: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 4:30.
2: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar direct openbaar maakt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. Een deel van de goudvoorraad is door de Nederlandse bank verhuisd van Amerika naar Engeland voor het geval er een ernstige crisis komt. En de zoon van de Noorse koningin met de Marit, Marius Høiby, gaat het voorstel om zijn voorarrest opnieuw te verlengen niet aanvechten vanwege de dood van zijn stiefopa, koning Harald. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vanmiddag kunnen er een paar buien vallen. Er staat een matige westenwind en het is 19 tot 22 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Oude Amstel nieuwsupdate.
3: Voedselbank Diemen krijgt 20 shelter suits. Mijn naam is Emily van Steen. Voedselbank Diemen heeft zaterdag tijdens een open dag het 20-jarig bestaan gevierd. Inwoners uit Diemen, Duivendrecht en Ouderkerk konden kennis maken met het werk van de voedselbank en de vrijwilligers. Tijdens de bijeenkomst schonk de gemeente Diemen 20 shelter suits aan de organisatie. Deze warme, waterafstotende pakken met slaapzak zijn bedoeld voor mensen die dakloos zijn en veel buiten verblijven. De Voedselbank is een inzamelingsactie gestart om in totaal 60 shelter suits beschikbaar te kunnen stellen. Voorzitter Gerda Smit kreeg tijdens de open dag bovendien de zilveren Diemer Speld voor haar jarenlange inzet voor de Voedselbank. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Jam FM Traffic.
0: En op die A4 Amsterdam richting Den Haag schiet het nog steeds niet op. Knooppunt De Hoek richting Roelofs-Arendsveen sta je ondertussen 24 minuten in de file. Een hele schrale troost. Het is ondertussen nog maar 11 kilometer. Succes!
4: A brand new track right now, right here on Jam FM.
5: We bring you this week's Hot Jam, approved and tested by the crew. Jam FM.
4: This week's hottest track on Jam FM.
5: New music first. Always on Jam 104.9.

En toen zal deze man weer te slapen. Ja, het ligt allemaal aan mij hoor. Als je denkt van, jeetje, deze man is een beetje langzaam. Nou, dat ligt echt aan mij. Soms hoor je een plaat en dan denk je, iets klopt er niet. Nou, kies bijvoorbeeld van Prince. Speel hem maar eens in je hoofd. Gitaar, drums, de stem van Prince. Maar, waar is de bas? Die is er dus niet. Want Prince had Kiss ooit als een heel klein akoestisch ideetje aangeleverd. En producer David Z, die maakte er met een lindrum en wat slimme studiotrucs een compleet nummer van. En Prince kwam de volgende ochtend in de studio binnen, zong het nummer in en haalde vervolgens de bas er helemaal uit. Warner Bros., de platenmaatschappij, die hoorde het eindresultaat en die vond het helemaal niks. Te kaal, geen reverb, geen laag. Het klonk volgens de platenmaatschappij bijna als een demo. Uiteraard was Prince het daar natuurlijk niet mee eens, want dit was de plaat en zo was hij af, volgens Prince dan. En hij weigerde om een andere single te geven, zolang Kiss niet gewoon werd uitgebracht. Dus uiteindelijk deden ze dat maar en in 3 maanden later stond Kiss op nummer 1 in Amerika. Prince met Kiss.

Ik geef je een hele dikke kies. De plaat zonder Bas. Ik wilde hem eigenlijk helemaal van het begin laten horen. En ook laten horen wat de reden was dat er geen Bas in zat. Hey, het is woensdag. De meeste mensen zijn alweer terug van vakantie. En als je op kantoor zit, in het magazijn zit of waar je ook zit. Ach jongens, wat een drama. Het is weer gewoon werkweek. En daarom voor al die mensen die aan het werk zijn. Even een lekkere onderbreking. Geniet, sluit even je ogen. Sluit die computer even af of kijk even naar buiten. Of rook naar buiten een sigaretje of zo. Even de rust.

0: even lekker als je in de file staat, op kantoor zit, in het magazijn zit of wat je ook aan het doen bent. En je weet het, hè jongens. Als je in die auto zit en je denkt, de week is al halverwege voorbij, dan heb ik goed nieuws voor je.
1: Het is woensdag.
0: Laten we eens gezellig samen de week eens doormidden gaan zagen. Kom bij me, doe je ogen dicht en zaag de week lekker doormidden. Kom op en pak die luchtzaag en zaag de week doormidden. Je bent al over de helft. Ja, dat doe je heel goed. Kom maar. Zaag die week lekker door. En geniet ervan, want de week is al over de helft.
1: Gefeliciteerd! Je bent over de helft.

En Shalimar, I can make you feel good. Het is vandaag 2 september. We gaan even terug naar 1995. Er gebeurde iets bijzonders in de Amerikaanse hitlijst. Een plaat kwam binnen op nummer 1. Niet een van de gebruikelijke nieuwe supersterren of artiesten. Nee, iemand die eigenlijk al bijna niet groter kon worden. Het was de eerste keer in de geschiedenis van de Billboard Hot 100 dat een single rechtstreeks op nummer 1 binnenkwam. En het mooie is, een week later was het alweer over. Want achter hem stond een plaat te wachten die inmiddels net zo groot was geworden. Een rapper uit Compton, je hoort hem straks. Met een donkere, bijna filmische tracks. En Coolio die schoof Michael Jackson, want daar heb ik het over, een week later gewoon van de troon. 2 september 1995. Hot 100 Countdown. Stond Michael Jackson helemaal bovenaan met...

There is something about you. Kavinsky hoorde je met Night Call. Hey, de Nederlandse strategische olievoorraad die wordt deels vrijgegeven. Het gaat om 780.000 vaten benzine en olie, verdeeld over benzine en diesel. Dat gebeurt terwijl de benzineprijs een recordhoogte van €2,66 per liter bereikt. Ja, je zou je auto moeten volgooien, jongens. De maatregel moet helpen bij de hoge olieprijzen en de onrust op de markt te dempen. Die hoge olieprijzen die worden natuurlijk veroorzaakt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran en de afsluiting van de Straat van Hormuz. Dus ik hoop dat het allemaal een beetje meevalt, want elke keer als ik mijn auto volgooi, dan denk ik, jeetje man. Een kapitaal die elke keer bij de benzinepomp wordt afgeleverd. En als je elektrisch rijdt, dan denk je, verdorie, toch handig dat ik elektrisch was gaan rijden. Misschien moet ik het ook maar eens doen. Dit is Jam en dit is Dave Maskell, tezamen met Harry.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Iran noemt de aanval van de Verenigde Staten op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de Verenigde Staten en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Amerika ontkent dat de bruiloft een doelwit was omdat burgers nooit het doelwit zijn van het leger, in tegenstelling tot de Iraanse revolutionaire garde. President Zelensky vindt dat het Russische luchtruim voor de burgerluchtvaart vanwege Oekraïnse droneaanvallen niet meer veilig is. Daarom heeft hij luchtvaartorganisatie ICAO gevraagd lidstaten te verbieden er nog langer doorheen te vliegen, te voorkomen dat er incidenten plaatsvinden. In een toespraak zei Zelensky al dat het Russische luchtruim volstrekt gevaarlijk geworden is. Oekraïne voert steeds vaker diep in Rusland droneaanvallen uit. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. De partijen Pro, SP, Volt en de BBB willen dat per ommegaande gedeeld wordt welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het coalitieakkoord. Het formele verzoek heeft de steun van een aantal andere partijen, waaronder JA21, de PVV en de SGP, waardoor een ruime meerderheid is bereikt. Normaal wordt de begroting pas op Prinsjesdag bekend, maar veel van de plannen zijn al uitgelekt. Een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. In maart besloot het Internationaal Energieagentschap, waar 31 landen bij zijn aangesloten, om 400 miljoen vaten uit de noodreserves gefaseerd vrij te geven in de hoop de prijzen wat te drukken. Dat de vaten vandaag vrijkomen is opmerkelijk. De prijs aan de pomp voor een liter benzine is gestegen tot de recordhoogte van €2,66. En dan nog het weer. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het in de noordwestelijke helft af en toe regenen. Dat is vannacht ook zo en dan daalt de temperatuur naar 15 tot 18 graden. Morgenochtend wat regen, 's middags is het droog en het wordt 20 tot 23 graden.
2: In den beginne was er een verhaal. De chaos en de ander. Vrijdag 11 september. Verhalenhuis Haarlem. Muziektheatergroep Revolve.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
8: Nachttrein naar Scandinavië en Batavia komt naar Amsterdam. Mijn naam is Angelique Spoor. Het is nog toekomstmuziek, maar begin 2028 start een dienst over het spoor vanuit Amsterdam naar het Deense Kopenhagen en het Zweedse Malmö. Het plan is dat de trein om 7 uur 's avonds vertrekt vanaf het Centraal Station en dan de volgende morgen om 10 uur aankomt in Malmö. Het idee komt uit de koker van reisorganisatie European Sleeper. Volgens medeoprichter Chris Engelsman neemt de interesse in noordelijke bestemmingen steeds meer toe. Er wordt bij dit initiatief samengewerkt met het Duitse bedrijf RDC. De Batavia, het nagebouwde 17e-eeuwse VOC-schip, wordt op 19 september met behulp van sleepboten naar Amsterdam vervoerd naar Damen Ship Repair. Er is dringend behoefte aan groot onderhoud. Het is de bedoeling dat het iconische gevaarte op 1 oktober weer terugkeert in thuishaven Lelystad, om daar een mooie plek te krijgen in het vernieuwde museum Batavialand. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
7: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
9: This is the jamming summer.

0: En dat is toch lekker, hè? Van die muziek waar je eigenlijk niet op stil kan blijven zitten. Het overbekende Earth, Wind and Fire. In the Stone.
1: Peter! Ik ben blij dat je terug bent.
0: Ja, ik ben ook heel blij dat ik terug ben in uur 2 vandaag. Internationale kokosnotendag en de dag van de baard. Je weet het, je bent er nog steeds bij. En we gaan even kijken wie er vandaag jarig zijn. En vandaag zijn onder andere jarig Rosalind Ashford. Zij was de zangeres van Martha and the Vandellas en wordt vandaag maar liefst 83 jaar. Rosalind, gefeliciteerd.

Vandaag ook haar verjaardag. En Keanu Reeves, acteur, mag ook vandaag een paar kaarsjes uitblazen. Onze echte Nederlandse Dolly Dots zangeres Esther Ozerbeek is vandaag ook jarig. Ze wordt vandaag 57 jaar. En wie vandaag ook jarig wordt en ook onze bijzondere aandacht krijgt, dat is deze man. Hij heet Casey. Hij is de zanger van Jodeci en hij wordt vandaag ook 57 jaar. Ik zeg gefeliciteerd. What you gonna do now? I don't...

Maar dan mag je inderdaad eventjes sparen. Ik had het er net over. De prijs van benzine, €2,66. Ja, dan is deze plaat best toepasselijk. Shalimar en Take That to the Bank. Laten we nog even teruggaan naar die Billboard Hot 100 uit 1995, want daar gebeurde wel iets heel bijzonders. Hoorde je in het eerste uur Michael Jackson, die vanuit het niets binnenkwam op nummer 1 met You're Not Alone. Een week later was hij die plek alweer kwijt. Een rapper uit Compton had in één keer de grootste hit van Amerika in handen. Gangster's Paradise schoof Michael Jackson van de eerste plaats en bleef 3 weken bovenaan staan.

0: Funky, het nieuws van 4:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar direct openbaar maakt. En alle raakten gewond. President Zelensky vindt dat het Russische luchtruim voor de burgerluchtvaart vanwege Oekraïnse droneaanvallen niet meer veilig is. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het kabinet Jette de begroting voor volgend jaar openbaar maakt. En een deel van de strategische olievoorraad van ons land komt vandaag op de markt. Het gaat om 780.000 vaten met benzine en diesel. En dan nog het weer. Vanavond is het eerst droog, maar later gaat het in de noordwestelijke helft van het land af

0: toe regenen. Dat is vannacht ook zo en dan daalt de temperatuur naar 15 tot 18 graden.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Nieuw platform voor raadsinformatie Ouder Amstel en informatie over cursus levensverhalen schrijven. Mijn naam is Emily van Steen. De gemeenteraad van Ouder Amstel gebruikt sinds 1 september het nieuwe online platform Debatrijk. Daarmee moet informatie over de lokale politiek voor inwoners makkelijker te vinden en te volgen zijn. Op de website staan onder meer raadsvoorstellen, vergaderingen en besluiten. Ook kunnen inwoners vergaderingen terugkijken en samenvattingen van politieke debatten bekijken. Wie een account aanmaakt, kan onderwerpen volgen en eigen dossiers samenstellen met documenten en videofragmenten. Ook is het mogelijk om meldingen te ontvangen over onderwerpen die in de gemeenteraad worden behandeld. En in de bibliotheek in Ouderkerk is op woensdag 9 september een informatiebijeenkomst over het schrijven van levensverhalen. Docent creatief schrijven Esther Bevers vertelt daar over een cursus die ze geeft voor mensen die hun eigen levensverhaal willen opschrijven. Schrijfervaring is daarvoor niet nodig. Tijdens de bijeenkomst krijgen belangstellenden uitleg over de aanpak en wat zij van de cursus kunnen verwachten. De informatiebijeenkomst duurt van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags en is gratis. Meer informatie en aanmelden kan via Buurtdorp Ouderkerk. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: Jamfm Traffic.
3: En er laat nog steeds een rommeltje op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij knooppunt De Hoek, Roelofs-Arendveen. Daar staat 26 minuten vertraging, 12 minuten. Ik hoop dat je er snel doorheen komt.

Philip Mintz. En zijn Tennessee. Hey, ik kijk even naar buiten. Er zit een heel klein raampje in de studio. En ik denk, het is koud, het is grijs. Het is verdorie 2 september, maar het weer, nou, het valt niet mee hoor. Maar het westen, dan trekt de bewolking vandaag verder het land in. En de zon die komt af en toe nog even tevoorschijn. En lokaal kan er een korte bui vallen. Het wordt 20 tot 22 graden. En vanavond en vannacht blijft het vooral bewolkt. En in het noorden en westen kan er wat regen vallen. Het koelt af naar ongeveer 15 graden. Morgen staat er flink wat wind. Het blijft bewolkt en er kan af en toe wat regen of motregen vallen. In het middag wordt het wat koeler en droger en kan de zon lokaal even doorbreken. Het wordt 20 tot 23 graden. 20 tot 23 graden en motregen. Jongens,

0: Ja, die regendans die hebben we ondertussen genoeg gehad, hoor. Dus ik dacht, ik moet even een plaat opzetten waar jij een beetje een zomers gevoel van krijgt. Nou, volgens mij lukt dat toch redelijk met Walking on Sunshine. The Rockers Revenge hier op Jam.
1: En dan nu. Informatie waar je niets aan hebt. Maar dan ook echt niets.
0: Stel je eens even voor. Je bent een kokosnoot. Je valt van een palmboom af en een paar dagen later lig je in de zee. Je hebt geen idee waar je naartoe gaat. Geen boot, geen motor, geen Google Maps. Je ligt gewoon in zee en je drijft. En dat dus blijkt dus verrassend goed te werken. Want tijdens een onderzoek is gekeken hoe lang een kokosnoot in zeewater kan overleven. Sommige kokosnoten konden na ongeveer 110 dagen nog steeds ontkiemen. Dat is dus 3 maanden dobberen in de oceaan op zoutwater en dan ben je nog steeds vruchtbaar. Onderzoekers die berekenen dat zo'n kokosnoot in die tijd duizenden, maar er ook echt duizenden kilometers kan afleggen. Het is zoals een mooi haakje naar een beroemde Kon-Tiki-expeditie van Thor Heyerdahl. In 1947 voer hij met een eenvoudig vlot over de Stille Oceaan. Kokosnoten waren daarbij niet zomaar meegenomen als snack. Ze waren onderdeel van het verhaal. Want kokosnoten konden zich natuurlijk, of konden kokosnoten zich op natuurlijke wijze verspreiden. Nou, later onderzoek liet zien, ja, wel degelijk. Kokosnoten die konden wel zeker zich over de wereldzeeën ontfermen. Maar het beeld van die kokosnoot die jarenlang over de wereldzeeën zwerft, nou, dat moeten we dus maar vergeten, want daar is geen goed bewijs voor. En toch, 4000, bijna 5000 kilometer op eigen kracht is natuurlijk al behoorlijk indrukwekkend voor een kokosnoot. Dus als je vandaag op het strand een kokosnoot ziet liggen, kijk dan even goed. Misschien is je niet zomaar uit een boom gevallen. Misschien heeft hij net de oceaan overgestoken. En jij dacht dat je vakantie voorbij was.

Your Honor, I plead guilty. Bob van Amstel komt net de studio inlopen en ik ben gelijk van me apropos. Ja, dat heb je af en toe wel eens. Het is Jam FM, je luistert nog steeds naar de Traffic Jam. Maar we hebben iets leuks, want de heren van de Soul of Amsterdam, die hebben een remixje gemaakt die wij uiteraard exclusief mogen draaien hier op Jam FM. Het is een combinatie tussen ABC en het gitaarriffje van Nile Rodgers, de man die je kent natuurlijk van Chic. Dit is AB Chic and the Night You Murdered Love.

0: AB Chic. The Night You Murdered Love, je hoorde dat natuurlijk. ABC met het onmiskenbare gitaarriffje eroverheen. Van Nile Rodgers van Chic. En hij is geremixed door onze eigen jamvrienden. De heren van de Soul of Amsterdam. Je hoort ze vanavond, Andreas en Johan. Trouwens, over de Soul of Amsterdam gesproken. Trouwens, over de avond van jam gesproken. Zo dadelijk, 2 uur lang maar liefst. De 60 Minutes of Classics. Ik ben het helemaal kwijt. Ik ben helemaal van apropos af. Want jammen met Kevin is er vanavond niet. En Bob van Amstel die neemt 2 uurtjes waar vandaag. Hey, het was 2 september 1988. Een legendarisch Wembley Stadion in Londen. Daar stond die avond niet alleen muziek centraal, maar vooral een hele belangrijke boodschap. Opkomen voor je rechten. Het concept maakte deel uit van de Human Rights Now. De tour van Amnesty International met een indrukwekkende groep artiesten. Die reisde daarvoor speciaal de wereld rond om aandacht te vragen voor die mensenrechten.
1: Dit is de Jam FM.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
2: Start de motor! De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
11: en de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Buitenlandminister Tom Berendsen zegt dat het drone-incident in Leipzig van vorige maand aantoont dat Rusland alsmaar verder onder druk komt te staan. Gisteren werd door Duitsland vastgesteld dat Rusland achter de droneactie op de luchthaven zat. Volgens Berendsen werkt de druk vanuit onder meer de EU, want als een kat in het nauw slaat Rusland terug. Berendsen zegt dat het juiste antwoord is de druk op Rusland verder op te voeren, Oekraïne te steunen en Rusland te bewegen om te onderhandelen. Bij de uitvaart volgende week woensdag van de onlangs overleden Noorse koning Harold krijgt het land hulp van de politie uit Denemarken en Zweden. Volgens de politie in Oslo wordt dit een zeer grote, misschien wel de grootste politieoperatie ooit. Koning Harold overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd. Bij de uitvaart volgende week worden veel gasten uit binnen- en buitenland verwacht. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix aanwezig. Vanwege een storing bij de veiligheidscontrole op Eindhoven Airport zijn 6 Ryan-vluchten zonder ruim bagage vertrokken. TUI en Transavia kozen ervoor om later te vertrekken nadat de bagage gecontroleerd was, maar Ryanair wilde daar niet op wachten. Dat is uiterst vervelend voor de passagiers, zegt Eindhoven Airport, maar vanwege de veiligheid mag er geen ongecontroleerde bagage door. De storing wordt door de luchthaven onderzocht. Iran noemt de aanval van de VS op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. De Iraanse toponderhandelaar Ghalibaf haalde op X uit naar de VS en noemt het land Satan. Als reactie heeft Iran drone- en raketaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Amerika ontkent dat de bruiloft een doelwit was, omdat burgers nooit het doelwit zijn van het leger, in tegenstelling tot de Iraanse revolutionaire garde. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden.
3: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
5: Bezoek aan Vondelkerk en Blauwe Banaan. Mijn naam is Angelique Spoor. Het blijft een raadsel hoe de verwoestende brand heeft kunnen ontstaan in de Amsterdamse Vondelkerk tijdens de afgelopen jaarwisseling. Het herstel van het door de iconische architect Pierre Cuypers gebouwde godshuis loopt in de vele miljoenen euro's, waarbij donaties van harte nodig en dus welkom zijn. Wie met eigen ogen wil aanschouwen hoe de kerk eraan toe is, kan op zaterdag 12 of zondag 13 september overdag tussen 10 en 5 een kijkje komen nemen tijdens de Open Monumentendag. De Blauwe Banaan, een term uit de koker van een Franse geograaf, is de naam van een denkbeeldig gebied binnen Europa. Het begint in Engeland en loopt richting Noord-Italië via ons land, België en Duitsland. Economie, mensen en bedrijven komen erin samen. Hoe mooi dat Amsterdam pontificaal prijkt midden in dit profiel als de belangrijkste economische hotspot binnen de Randstad. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.
3: We

0: 60 minutes of classics.
1: 60 minutes of classics. This is Jam FM.
2: Ja, goedenavond beste luisteraars. Welkom bij een opnieuw 60 minutes of classics. Bob van Amstel. En het komende uur brengen we jullie alle classics uit de jaren 70, 80 en 90. Je hoorde zojuist I'm Every Woman van Chaka Khan. En September van Earth, Wind & Fire is wederom weer zo'n lekkere classic. Straks meer, maar hier op Jam FM.

0: minutes of classics. Jam FM.
1: Ja, over 60 minutes of classics gesproken. De lekkerste klassiekers uit de jaren 70, 80 en 90. We hebben Chaka Khan al gehad, Earth, Wind & Fire. En Prince mag daar zeker niet ontbreken. Want kijk, zoals ik al zei, het komende uur komen de lekkerste hits bij jullie voorbij. 1999 van Prince is misschien wel het meest dominante nummer wat Prince ooit heeft gemaakt. Ik vind het een prachtige plaat. Straks hoor je nog van mij vele malen meer. Maar geniet ook even lekker van dit introotje. Hier is Prince.

0: Sunday smooth. Live your Sunday funky.
1: Jam on Sunday.
0: Iedere zondag van 11 tot 2. The Jam on Zondag. Met Erik van Diemen.
2: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 6:30.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Buitenlandminister Tom Berendsen zegt dat het drone-incident in Leipzig van vorige maand aantoont dat Rusland alsmaar verder onder druk komt te staan. Bij de uitvaart volgende week woensdag van de onlangs overleden Noorse koning Harold krijgt het land hulp van de politie uit Denemarken en Zweden. Vanwege een storing bij de veiligheidscontrole op Eindhoven Airport zijn 6 Ryan-vluchten zonder ruim bagage vertrokken. TUI en Transavia kozen ervoor om later te vertrekken nadat de bagage gecontroleerd was, maar Ryanair wilde daar niet op wachten. Iran noemt de aanval van de VS op een bruiloft in de stad Sirik een oorlogsmisdaad. Er kwamen 4 mensen om het leven en tientallen raakten gewond. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten.
2: Oude Amstel, nieuwsupdate.
4: Beschermers Amsteland wil betere bescherming open landschap en informatiemarkt over sport, zorg en welzijn in Duivendrecht. Mijn naam is

0: van Steen. Stichting Beschermers Amsterdam vraagt de provincie Noord-Holland om het open landschap en de weidevogels in Amsterdam beter te beschermen. De stichting heeft daarvoor voorstellen ingediend voor de nieuwe provinciale omgevingsvisie. Volgens Beschermers Amsterdam zijn de huidige plannen nog niet concreet genoeg om aantasting door bebouwing en versnippering te voorkomen. De stichting wil onder meer extra bescherming voor de Amstelscheg en meer aandacht voor weidevogels in polders zoals de Ronde Hoep en Duivendrechtse Polder. Ook pleit de stichting voor ondersteuning van boeren die bijdragen aan natuur- en landschapsbeheer en voor strengere eisen aan de waterkwaliteit. En tijdens het festival van ontmoeting in Duivendrecht is op zaterdag 26 september een informatiemarkt over sport, zorg en welzijn. Inwoners kunnen daar kennis maken met organisaties en voorzieningen in het dorp. Onder meer de buurtsportcoach, de vrijwilligerscentrale, het vervoertje en participe zijn aanwezig om informatie te geven over activiteiten en ondersteuning. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
1: 60 minutes of classics. Mail your favorite old school tune to classic@jamfm.nl. And take a walk down memory lane. Jam FM.
2: Ja, het komende half uur gaan we gewoon weer lekker door met die jaren classics uit de jaren 70, 80 en 90. En waar net het tempotje even wat hoger lag, pakken we het even wat rustiger aan. In het tweede uur pak ik ook nog even Jamming with Kevin over. En dat gaan we op een hele andere boeg gooien dan wat we nu doen. Maar eerst is hier even The Only One van de enige echte Jane Proof.

0: minutes of classics. This is Jam FM.
1: Ja, je hoorde zojuist Space Games van Future Now. Echt een lekkere classic uit de jaren 80. En we gaan nog even door, want Betcha Don't Love You van Evelyn King is hier op Jam FM. 60 Minutes of Classics.

0: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
1: We zijn alweer bij het laatste kwartiertje van 60 Minutes of Classics aangekomen. En zojuist hoorde je Love Life van O'Brien. We gaan even door. Want hier is Carol Gianni met Hit Run Lover. Special disco versie hier op Jam FM.

kap hem even af. Dat was Hit and Run Lover van Carol Gianni. En wie ook het stigma heeft voor een goede liefdespartner zijn, dat is deze beste man. Rick James, volgens mij heeft hij vele vrouwen gehad, maar hij maakt vooral hele lekkere muziek. Dit was alweer de Classic Jam, 60 Minutes of Classic. Straks ga ik nog even door. Eerst is hier nog Give It To Me Baby.

0: hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Een beleggingspand kopen, verbouwen of herfinancieren? Beleggingspandenfinanciering.nl heeft toegang tot een netwerk van 170 vermogende families en volop mogelijkheden voor jouw vastgoedfinanciering. Tot wel 85% gefinancierd. En vooral, snel duidelijkheid. Vastgoedfinancieren, wij denken verder. Kijk op beleggingspanden-financiering.nl.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. De Raad van State buigt zich nu over de begroting en komt met een advies. Ook het Centraal Planbureau zal zijn licht erover laten schijnen. De vrijdag voor Prinsjesdag krijgt de Kamer dan de stukken onder embargo. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet van vorige week woensdag is het dodental ondertussen naar 1225 opgelopen. In Nepal kwamen zeker 1204 mensen om en in Tibet 21. Duizenden mensen worden nog altijd vermist. Nepal spreekt van ruim 4200 vermisten en in Tibet zijn dat er 541. Onder de vermisten bevinden zich ook twee Nederlandse toeristen. Eerder werd ook een derde Nederlander vermist, maar met deze vrouw die in Nepal woont is ondertussen contact geweest. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas wordt een EU-visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere visumbeperkingen voor toeristen uit Rusland breed gesteund. Dit idee werd al langer door verschillende EU-landen geopperd, maar de neuzen stonden toen nog niet dezelfde kant op. Lidstaten wezen er al eerder op dat toeristenvisa voor sabotageacties gebruikt worden, legde Kallas uit. Een van de verdachten die vermoedelijk achter de droneaanvalpoging in Leipzig zit, zal volgens Duitse media op een Italiaans toeristenvisum de EU zijn binnengekomen. De politie heeft twee boeren op de bon geslingerd tijdens een demonstratie bij het provinciehuis in Leeuwarden. Het tweetal had het kenteken van hun trekker afgeplakt. Eerder kregen ze een waarschuwing, maar toen agenten later zagen dat de boeren zich er niets van aantrokken, werden ze beboet. Meerdere demonstranten zijn aangesproken op het rijden met een afgeplakt of zonder kenteken. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden.
3: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
5: Indoor kamperen en D66 pleit voor apart zwemmen van vrouwen. Mijn naam is Angelique Spoor. Onder de naam Outside In heeft Willem Megens een succesvolle binnenshuiscamping opgezet in Amsterdam-Zuidoost aan de Ellermanstraat. De 44-jarige Brabander is 6 jaar bezig geweest om een combinatie te creëren van hotel en camping. Binnen de loods heeft niemand last van extreme hitte of heftige regenbuien. Men kan kiezen tussen caravans, huisjes en kamers. Naast vakantiegangers maken ook veel concertbezoekers gebruik van de accommodatie die in de nabijheid ligt van zowel de Ziggo Dome, de Johan Cruijff Arena en AFAS Live. Momenteel zijn er 3 Amsterdamse zwembaden die eenmaal in de week mannen weren als vrouwen daar baantjes trekken. Voor Barbara van der Veen van D66 is dit niet genoeg. Naar haar mening moet het Noorderparkpad aan de Sneeuwbalweg dit beleid volgen. Er wordt zelfs overwogen om geen mannelijke badmeesters meer in te zetten. Onder de leuze Free the Nipple maakt deze politieke partij ook al mogelijk dat 3 jaar geleden vrouwen openbaar topless konden zwemmen in Amsterdam. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op

Daar ben ik weer, Bob van Amstel. Normaal zit je hier altijd jamming with Kevin, maar Kevin is aan het verhuizen, dus die is even wat anders aan het doen. En ik mag het voor jullie waarnemen. We hebben zojuist 60 Minutes of Classics gehad en we gaan nu even los. De avond is begonnen, we zijn op Jam FM. Straks hebben we nog A Night to Remember, maar we gaan eerst eventjes lekker loskomen. En dat doen we met deze volgende. Dat is een bekende bij jullie, maar voor mij een hele bekende. Dat is It Goes Like This van Peggy Goo. Hier op Jam FM en we gaan lekker door dit uur.

Billy Porter. En dat is nummer Finally Ready. We gaan door naar het volgende. Ik moest altijd nog, als ik jong was, als ik 20 was, pakte ik altijd Disclosure mee. En het nummertje January met Jamie Woon. Pas wel helemaal in de steltjam. Straks krijg je nog van Michael Campbell met Something Special en Crystal Waters Gypsy Woman. En na het nieuws gaan we gewoon weer door. Hier is Disclosure en Jamie Woon with January.

Dat was Disclosure with Jamie Woon. Het nummer January. En we gaan even lekker tot rust komen. Straks na het half uur journaal. Wederom Jamming with Kevin. Maar eerst hier Ashanti met Foolish.

geactiveerde radioteam van Jam, mail dan je naam en cv naar studio@jamfm.nl. We zoeken verslaggevers, nieuwslezers en medewerkers voor het Jam promoteam. Laat Ouder Amstel nog meer bruisen.

0: Smooth and Funky. Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet

0: gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. Na de verwoestende overstromingen in Nepal en Tibet van vorige week woensdag is het dodental ondertussen naar 1225 opgelopen. Volgens EU-buitenlandchef Kaya Kallas wordt een EU-visumverbod voor Russische ex-strijders en strengere visumbeperkingen voor toeristen uit Rusland breed gesteund. De politie heeft twee boeren op de bon geslingerd tijdens een demonstratie bij het provinciehuis in Leeuwarden. Het tweetal had het kenteken van hun trekker afgeplakt. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Voedselbank Diemen krijgt 20 shelter suits. Mijn naam is Emilie van Steen. Voedselbank Diemen heeft zaterdag tijdens een open dag het 20-jarig bestaan gevierd. Inwoners uit Diemen, Duivendrecht en Oudekerk konden kennis maken met het werk van de voedselbank en de vrijwilligers. Tijdens de bijeenkomst schonk de gemeente Diemen 20 shelter suits aan de organisatie. Deze warme, waterafstotende pakken met slaapzak zijn bedoeld voor mensen die dakloos zijn en veel buiten verblijven. De Voedselbank is een inzamelingsactie gestart om in totaal 60 shelter suits beschikbaar te kunnen stellen. Voorzitter Gerda Smit kreeg tijdens de open dag bovendien de zilveren Diemer Speld voor haar jarenlange inzet voor de Voedselbank. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja, we gaan even door met Talk to You van Anord. En wat ik zei, jamming with Kevin. Kevin is even niet vanavond, die is aan het verhuizen. Maar het komende half uur brengen we de lekkerste hits hier op Jam FM. En straks in het, om 8 uur is A Night to Remember hier op Jam FM. Maar nu eerst het komende half uur nog eventjes op deze manier. Ik ben Bob van Amstel en have fun.

0: first. Always on Jam 104.9.
1: Ja, we gaan alweer naar het einde toe van het programma Jamming with Kevin. En je hoorde zojuist Get With You Tonight van Mark Knight en Lucas Sato. En het volgende nummer is ooit gebracht door onze vedette binnen Jam FM, dat is Peter. En het nummer van Embrace Me Right Now van Change featuring Tanya, Michelle en Smith is ondertussen wel echt een classic geworden. Het is geen nieuwe meer, maar blijft een lekker nummertje hier op Jam FM.

Ja, dat was alweer jamming with Kevin vanavond. Ik mocht invallen. Kevin is er volgende week weer bij. En om 8 uur is een night to remember. En we weten het allemaal. Vorige week hebben we allemaal de likes aan Raymond gegeven. Om straks de show van Gerard Ekdom te mogen vervangen. Dat horen jullie later meer of niet. Whatever. Maakt niet uit. Maar het volgende nummer, en daar sluiten we mee af, dat is Something Special van Meagle Campbell. En het nummer, of het album van Benediction, staat wel in een van mijn favorieten. En ik mocht dit uur eventjes een van mijn favorieten allemaal draaien. En dat gaan we ook doen. Dus we sluiten af met deze hele mooie. Volgende week is er weer Kevin. Bedankt voor het luisteren. En veel plezier met Raymond.

0: nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauschka. Voor elk huidbeeld, de online drogist. Er is er maar één.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Tijdens een zoekactie na het geweld gisteren in het Gelderse Overasselt heeft de politie een verdachte tas in Wijchen gevonden. Dat zegt een politiewoordvoerder nadat de Telegraaf erover berichtte. Volgens de krant zaten er wapens in die tas, maar de politie wil dit niet bevestigen. De politie houdt het algemeen en meldt dat de inhoud van de tas op dit moment onderzocht wordt. In de nacht van maandag op dinsdag viel er bij het geweldsdelict een dode te betreuren en raakten 2 agenten gewond. Er zijn 35 arrestaties verricht. Oekraïne heeft van verschillende EU-lidstaten de toezegging gekregen dat het land aan extra luchtverdediging wordt geholpen. Dat laat buitenlandschef Kaya Kallas weten. Om welke landen het gaat, zei ze niet. De lidstaten die de toezeggingen hebben gedaan, zullen dit zelf bekendmaken. Oekraïne heeft een schrijnend tekort aan materieel voor luchtverdediging, waaronder Patriots. Landen die veel op voorraad hebben, denk bijvoorbeeld aan een aantal Zuid-Europese landen, zijn gevraagd te helpen. De politie heeft een 32-jarige Amsterdammer opgepakt op verdenking van het berokkenen van een dodelijk ongeluk in het Noord-Hollandse Overveen. Met zijn motor kwam de man in botsing met een politieauto, waardoor de bijrijder die op de motor zat later overleed. De twee waren vermoedelijk op de vlucht nadat ze iemand hadden mishandeld. De bestuurder van de motor raakte gewond en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Daarom werd hij niet direct aangehouden. De man wordt ook verdacht van de mishandeling die aan het ongeluk voorafging. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Een groot deel van de plannen lekte gisteren uit. De Raad van State buigt zich nu over de begroting en komt met een advies. Ook het Centraal Planbureau zal zijn licht erover laten schijnen. De vrijdag voor Prinsjesdag krijgt de Kamer dan de stukken onder embargo. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
7: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Wandeling voor een veilige ronde hoep en weidevogels en het open landschap onvoldoende beschermd. Mijn naam is Christine Elion. Fietsers, boeren en andere belangstellenden lopen morgenavond samen door Oudekerk om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in de Ronde Hoep. Na de wandeling zal er worden ingesproken bij de gemeenteraad. Aanleiding is een fietsongeluk op 20 juni, waarbij de 21-jarige Nina kwam te overlijden. De discussie over de verkeersveiligheid speelt al langer. De deelnemers aan de tocht willen duidelijk maken dat extra maatregelen dringend nodig zijn. Als je mee wil lopen, kan dat. De tocht begint om 6:00 s'avonds bij het gemeentehuis in Oudekerk. En de omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland biedt onvoldoende concrete bescherming aan de natuur. Tenminste, dat is de mening van de Stichting Beschermers Amsteland. Voorzitter Wim Zwanenburg zegt dat de omgevingsvisie veel goede ambities bevat, maar duidelijker moet aangeven waar de natuur, schoon water en het landschap daadwerkelijk voorrang krijgen. De stichting heeft een zienswijze ingediend, waarin de provincie wordt opgeroepen om de visie verder aan te scherpen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Welkom bij A Night To Remember. Ik ben MC DJ Raiden en ik verwelkom jullie bij deze natuurlijk. En natuurlijk Christine, dank voor jouw bijdrage weer, want het is natuurlijk weer te gek als we beginnen met het nieuws. Vanavond ook neem ik je mee met de muzikale reis langs herinneringen, verhalen en natuurlijk ook de mooiste muziek. We beginnen deze avond meteen met een nummer dat voelt alsof je de deur van de dagelijkse wereld achter je dicht trekt en gewoon op reis gaat. Een track met warme zool en die typische sfeer waardoor je vanzelf ergens anders belandt. Jeffrey Osborne trapt de avond af met Plain Love, een nummer dat je letterlijk en figuurlijk meeneemt op reis. En daarna blijven we onderweg, want de volgende bestemmingen ligt aan de andere kant van de wereld. Memphis onder andere. Maar eerst gaan we de lucht in. Here is Jeffrey Osborne met Plain Love.
1: Are you ready?
2: Let's go back to the 80s.
3: 80s is just the perfect vibe. Oh my God.
1: Jam FM.

mocht je op dit moment zijn ingecheckt, langs de balie gegaan, dan is het aan de captain om te zeggen: we're gonna take off. Welkom bij A Night to Remember. Ik ben MC DJ Raiden.

met Plain Love. En als dat nummer je niet een klein beetje het gevoel gaf dat je onderweg bent, dan weet ik het ook niet meer. Maar onze reis gaat verder van de wolken naar een stad met een enorme muzikale geschiedenis. En we zetten koers richting de andere kant van de wereld.

0: komt uit Beyoncé, Kelly Rowland en Michelle Williams. Bugaboo komt uit 99, gaat op een speelse manier over iemand die je steeds lastig valt en te veel aandacht vraagt. Het nummer heeft het typische late 90s, early 2000 R&B sounds. En ik moet zeggen, hij blijft wel lekker hoor. Als je dan niet uit je stoel komt, dan weet ik het niet. We blijven in ieder geval nog even in die lekkere nostalgische sferen. Mocht je juist zijn ingeschakeld, dan weet je dat het tijd is om je huiskamer te gaan verbouwen. Ja, dat was het gisteren. Mijn birthday. Heel erg bedankt voor jullie leuke berichtjes allemaal. Dat wil ik er bij deze nog even zeggen. We gaan zo dadelijk naar de Hot Jam. En hij is weer lekker hoor.
1: Jam. Keep it locked. 104.9 FM.

Summer Nights. We gaan de temperatuur nog een beetje een paar graden omhoog gooien, ondanks het weer buiten. Denk aan die zwoele avonden, die lekkere warme luchten en natuurlijk de muziek op de achtergrond. En nergens haast voor te hebben. Dit is echt zo'n plaat die je meteen terugbrengt naar zo'n lekkere zomeravond. Ik heb het dan over de enige echte Love Club. Hier zijn ze dan ook met Hot Summer Nights. En je weet het, zet hem lekker harder en geniet van deze avond.

0: waarbij de titel eigenlijk precies zegt wat we deze avond willen. It feels good. En ik ben van mening dat de mensen uit Spanje onder andere, waarvan ik af en toe wel eens wat berichten krijg, die zo dadelijk zeker uit de stoel gaan komen. Tony, daar heb ik het over. Waren meesters in die heerlijke, zoolvolle R&B sound. Dus laat je schouders maar een beetje meebewegen. En nogmaals, zet die volume zo dadelijk nog ietsje hoger.
1: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.
2: Play this record as frequently as possible. Then, as it becomes easier for you, play the record once a day or as needed.

uur van de Night Rain Member zit er alweer op. Klaar voordat we verder gaan. Nog meer muziek zo dadelijk. Verhalen en mooie herinneringen. Is het zo dadelijk tijd om eerst even bij te praten en te luisteren naar het nieuws. Wat vliegt de tijd, zeg. Net zoals de dagen. Dan heb jij in ieder geval even de tijd om net naar je koelkast te rennen. En weer op tijd terug te zijn.

0: Je radio gaat op de zaterdag tussen 2 en 4 uur 's middags heel anders klinken. Richard Koning, Marina de Beurs en René Tepas verblijden je met leuke en opmerkelijke nieuwsberichten. Uiteenlopende gasten uit de regio en ver daarbuiten. Sport en entertainment, tune in voor een dier, what's cooking, party en movie updates, streekverhalen en een terugblik op belangrijke gebeurtenissen. En natuurlijk ook heel veel smooth en funky music. Dus laat je verrassen en luister elke zaterdag van 2 tot 4 uur naar TuneIn Jam FM.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Tijdens een zoekactie na het geweld gisteren in het Gelderse Overasselt heeft de politie een verdachte tas in Wijchen gevonden. Dat zegt een politiewoordvoerder nadat de Telegraaf erover berichtte. Oekraïne heeft van verschillende EU-lidstaten de toezegging gekregen dat het land aan extra luchtverdediging wordt geholpen. Dat laat buitenlandschef Kaya Kallas weten. De politie heeft een 32-jarige Amsterdammer opgepakt op verdenking van het berokkenen van een dodelijk ongeluk in het Noord-Hollandse Overveen. Met zijn motor kwam de man in botsing met een politieauto, waardoor de bijrijder die op de motor zat later overleed. Een meerderheid in de Tweede Kamer vroeg erom, maar het minderheidskabinet gaat niet in op het verzoek om een deel van de begroting voor volgend jaar nu al bekend te maken. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Nieuw online platform in Ouder Amstel en gratis e-bikes te leen in Amstelveen. Mijn naam is Christine Elion. De gemeenteraad van Ouder Amstel werkt sinds gisteren met een nieuw online platform. Informatie over de lokale politiek is nu makkelijker te vinden. Je kunt bijvoorbeeld zoeken op onderwerp of op een bepaalde spreker. Ook kun je videofragmenten van vergaderingen terugspelen, gerangschikt per onderwerp. Bovendien is het mogelijk om een account aan te maken waar je de informatie voor jezelf op een rijtje zet. En de actie is al een tijdje geleden gestart, maar inwoners van Amstelveen kunnen nog steeds 2 weken lang gratis een e-bike lenen. Achtergrond van het initiatief is dat er eind oktober een afrit van de A9 wordt afgesloten, zodat er voor auto's meer files worden verwacht. Voorwaarde is dat je minstens 2 dagen per week met de auto naar je werk gaat en wil uitproberen hoe dat met een e-bike zou gaan. Aanvragen kan via amstelveen.nl/fietsprobeeractie. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Ik zei zojuist al tegen je, wat vliegt de tijd toch? En dat gebeurt ook echt. Je bent weer helemaal op de hoogte met wat betreft het nieuws. En ja, nou moet ik je toch wel een vraag stellen eigenlijk. Hoe is jouw single life tot nu toe? Bevalt het je of ben je stiekem alweer op zoek naar die ene speciale persoon? We gaan het meemaken. Ja, ook hier.
1: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.
0: Ik vroeg het je zojuist al, want één ding is zeker. Of je nou alleen bent of samen. Je moet zelf de slingers hangen. En wachten tot iemand anders het feestje voor je begint. Zoals ook hier, want ze zijn er niet. En ik heb chips en zoutjes meegenomen voor allemaal. Maar ze zijn een beetje ziek. Here is Cameo met

0: Night to Remember. Nou, ik moet zeggen dat die man heeft het duidelijk naar zijn zin gehad in zijn eentje. Geen gedoe, geen gezeur. Gewoon lekker je eigen feestje bouwen. En dat is wat je ook hoort bij sommige koppels hoor. Die daar dan aan de ene kant wel weer naar verlangen. En aan de andere kant ook weer niet. Ja, wat wil je dan? En dan als het richting de kerst gaat weer blij zijn of niet. Want ja, dan heb je weer van die verplichte nummertjes hè. Maar dan niet klagen. Als ze wel tegen elkaar kunnen liggen en het lekker warm blijft. Cameo. Jam FM. En eerlijk is eerlijk, single zijn heeft zo zijn voordelen. Je hoeft het met niemand te overleggen wat de avond gaat brengen. En wat je natuurlijk ook op de avond zelf gaat eten. Welke film je kijkt of wie je gaat vervelen met de afstandsbediening. Het ligt er maar hoe je het bekijkt. Maar ja, dan komt ineens een nummer voorbij dat de sfeer toch maar net de andere kant op stuurt. Want na Single Life gaan we van ik doe lekker mijn eigen ding naar Freak Me. Ja, en hoe ga je dat doen als je dan single bent? Silk staat klaar om ons allemaal een beetje moeilijker te maken. Dus als je alleen op de bank zit, geen paniek. Als je samen op de bank zit, geniet er dan maar van. Here is Silk met Freak Me.
1: Are you ready? Let's go back to the 90s.

0: Jam FM.
1: Zo, dat was Freak Me. En ik ben nu wel heel erg benieuwd, wie had jij zojuist in gedachten? Daar ga ik natuurlijk niet naar vragen. Maar ja, sommige gedachten kun je beter gewoon lekker voor jezelf houden. Maar één ding weet ik zeker, die gedachten blijven waarschijnlijk nog wel even hangen daar waar je bent. En misschien komt er nu wel een hele andere gedachte voor in de plaats. Want we zijn beland van Freak Me naar Wanna Get Your Love met Jenny B, die het overneemt. Ja, of krijg je nu een hele andere gedachte?

0: Wanna Get Your Love. En de vraag is natuurlijk, hoe verhoudt de gedachte zich tot de vorige? Was de vraag met Freak Me. Sterker of kreeg je hoofd inmiddels een complete andere richting? Ja, je hoort hier natuurlijk op de achtergrond. Maar ja, ik zei al, dat mag je lekker zelf bepalen. Maar eigenlijk is dat precies waar vanavond om draait. Muziek die je iets laat voelen, je ergens aan laat denken, of je gewoon helemaal uit je dagelijkse wereld haalt. En wat je vervolgens met die gedachten doet. Do you and do what you wanna do. Dat is in ieder geval de volgende die ik voor je klaar heb staan. We gaan door met de reis. A night to remember.
1: DJ. Raid on. Now it's time to play some disco.

menig muziekliefhebber meteen herinneringen oproept. Zo werd ook deze track onder andere gebruikt bij De Heilige Koe van Michael Pilarczyk bij Veronica. Ik ga dus dadelijk naar luisteren en ik weet zeker dat jij een van die mensen bent die die tune nog herkent. Altijd weer die tips, tricks, facts en nieuwe auto's, wat er allemaal aan voorbij komt. We gaan verder in de reis. Ik ga je meenemen hier zo bij Jam FM. Dit is hem. Ongetwijfeld dat jij die nog steeds kent. Daar ben ik van overtuigd. En als we dan toch over Veronica hebben, dan gaat onze reis en onze muzikale trip er natuurlijk gewoon mee verder. En zo ook meedingen naar de top 3000. Want spannend is het wel hoor, dat kan ik je wel vertellen. Dit soort platen zouden natuurlijk niet meer staan. En ik zeg, zet die herinneringen maar weer even aan. En ja, deze komt zeker uit de oude doos. BB&Q went here's erbij, Jam FM, A Night to Remember. Starlet. Starlet.

BBNQ, want hier zo bij Jam FM en uiteraard weer met Starlet. Wat een heerlijke plaat om even bij weg te dromen. En ondertussen zijn we alweer een heel eind verder op deze muzikale reis. Maar voordat we verder gaan is het eerst even tijd voor het nieuws. Dus blijf gezellig bij ons, want na het nieuws pakken we de draad gewoon weer op.

0: doeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De burgemeester van de gemeente Heumen heeft de inwoners van Overasselt en omgeving opgeroepen om rustig te blijven na de dreigbeelden die rondgaan. De geweldsuitbarsting in de nacht van maandag op dinsdag zorgt voor veel onrust. De dag na de schietpartij, waarbij een 51-jarige man om het leven kwam en twee politieagenten gewond raakten, gaat er een dreigvideo rond waarin mannen met wapens en gezichtsbedekking te zien zijn die zeggen dat ze drugshandelaar Jan G. en zijn familie zullen vermoorden. Vakbond FNV organiseerde vandaag een staking bij 5 wasserijen in Tiel, Bolsward, Hogeveen en Hardenberg. Een paar honderd personeelsleden legden het werk neer. De medewerkers zijn ontevreden over de onderhandelingen voor een nieuwe cao. De vakbond eist onder andere 6% loonsverhoging. De directeur van de brancheorganisatie zegt dat dit voor schade bij wasserijen heeft gezorgd. En men vreest voor nog meer stakingen. In het wasserijwezen werken 8000 tot 9000 medewerkers. Oekraïne heeft een officiële waarschuwing ingediend bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. Het land adviseert luchtvaartmaatschappijen om het Russische luchtruim te mijden. Op sociale media schrijft de Oekraïense buitenlandminister Sebiya onbedoelde incidenten te willen vermijden en dat het Russische luchtruim door verhoogde militaire activiteit onzeker wordt. Eerder waarschuwde de Oekraïense president Zelensky al dat het aantal droneaanvallen op Rusland zal toenemen. De Iraanse staatstelevisie meldt dat de Amerikaanse aanvallen van gisteren zeker aan 18 mensen het leven hebben gekost. Er zouden verder 108 mensen gewond zijn geraakt. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar op dat moment een bruiloft werd gevierd. Volgens de autoriteiten vielen daar 4 doden te betreuren. Het Amerikaanse leger heeft laten weten dat burgers nooit het doelwit van de Amerikaanse aanvallen zijn. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
7: Wandeling voor een veilige ronde hoep en weidevogels en het open landschap onvoldoende beschermd. Mijn naam is Christine Elion. Fietsers, boeren en andere belangstellenden lopen morgenavond samen door Oudekerk om aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in de Ronde Hoep. Na de wandeling zal er worden ingesproken bij de gemeenteraad. Aanleiding is een fietsongeluk op 20 juni, waarbij de 21-jarige Nina kwam te overlijden. De discussie over de verkeersveiligheid speelt al langer. De deelnemers aan de tocht willen duidelijk maken dat extra maatregelen dringend nodig zijn. Als je mee wil lopen, kan dat. De tocht begint om 6 uur 's avonds bij het gemeentehuis in Oudekerk. En de omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland biedt onvoldoende concrete bescherming aan de natuur. Tenminste, dat is de mening van de Stichting Beschermers Amsteland. Voorzitter Wim Zwanenburg zegt dat de omgevingsvisie veel goede ambities bevat, maar duidelijker moet aangeven waar de natuur, schoon water en het landschap daadwerkelijk voorrang krijgen. De stichting heeft een zienswijze ingediend, waarin de provincie wordt opgeroepen om de visie verder aan te scherpen. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
8: Jam
9: High. Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
10: This is the jamming summer.

0: Jam FM.
1: Zo, daar zijn we weer. En ik moet toch even terug naar onze muzikale reis van vanavond. We hadden het over Single Life van Cameo. En daarna kwam Wanna Get Your Love van Jenny B voorbij. En nu gaan we even naar een hele andere vorm van vrijheid. Want na Single Life en Wanna Get Your Love is het misschien wel tijd om gewoon te zeggen, I wanna be free. Ja, dat kan natuurlijk ook. En ze is hier ook weer aanwezig. Jackie Graham met Free. Ja, dus, wat is het vanavond? Wil je eigenlijk single zijn? Wil je liefde krijgen? Of wil je gewoon lekker vrij zijn? Misschien is het wel heel erg, ja, wisselvallig, moet ik eigenlijk zeggen. Net zoals het weer. Of misschien is dat wel het mooie van muziek. Iedereen hoort er zijn eigen verhaal in. Dus ik laat het geheel aan jou over wat jij ermee doet. Als je er in ieder geval maar wel van geniet. Jam.

vervoering. Want wat hadden Jackie en Blondie eigenlijk met elkaar? Twee totaal verschillende werelddelen, maar allebei dames die precies wisten hoe ze een nummer moesten neerzetten.

0: One hot jam.
1: Hot jam.
0: After another.
2: En zo is Blondie ook bij ons beland. Hier zo bij Jam FM met Rapture. En weet je eigenlijk wel wat Rapture betekent? Helemaal opgaan in iets. Vervoering. Precies wat een goed nummer met je kan doen. Dus ik zeg, laat je even meenemen. Here is Blondie met Rapture.

bij Jam FM en wat is het lang geleden dat ik iets van haar heb vernomen. Ik kan me ook nog een tijd herinneren dat er wel eens iets in het nieuws was gekomen dat ze was ontvoerd. Er was het een en ander, er speelde iets. Maar ik ben altijd blij dat ze wel op een bepaalde manier is teruggekomen. Dus niet dat ze is verdwenen en weg is gebleven zoals ook met de Bermuda-driehoek.

0: kijken wat ik nog meer heb.
1: Always a better song. Waiting for you this summer. This is Jam.
0: Dat klopt, Always a Better Song. En ik heb even gehusteld en even gekeken wat ik eigenlijk voor je klaar heb liggen. Zoals ik eerder al vanavond zei, slow jams van vroeger. Daar zat toch echt een hele andere sfeer en sausje overheen. Avonden waarop het licht wat zachter stond en de muziek wat langzamer ging. En je echt de tijd nam voor een nummer. Misschien ken je die avonden nog wel uit eigen ervaring. Of misschien klinkt het Candlelight voor jou, vooral als die vaccinelichtjes van Sint Maarten. Maar vroeger hoorden daar vele andere dingen bij. Echte kaarsen, daar heb ik het dan over. Een rustig muziekje en misschien wel een drankje. En vooral even helemaal geen haast. Hoe zouden die nummers van toen het vandaag eigenlijk doen? Misschien zijn de tijden veranderd, maar sommige muziek blijft gewoon werken. Dus dit keer niet de muziek harder, maar wel het licht zachter. En de muziek ietsje omhoog. En als je dan toch dat wijntje hebt staan en dit keer niet alleen bent, laat ik het aan jou over en neem ik je gewoon mee terug in de tijd. Ik neem je mee naar R. Kelly met Slow Dance.
2: Hear the light, light, light. See the sound, sound, sound, sound. Jam FM takes it slow.
0: Je bent net binnengekomen. Samen. Niet alleen. Of je wacht tot degene bij jou voor de deur staat. En dan, it's time for slow dance.

0: En als ik dan ook nog een keer al die berichten lees, heeft deze slow dance toch behoorlijk wat effect gehad. Blijkbaar zijn er heel wat herinneringen boven komen drijven bij de mensen als ik zo de berichten lees. En misschien zit daar meteen onze volgende overeenkomst bij. Bij een slow dance wil je soms dat het moment wat langer duurt. En bij sommige platen wil je gewoon dat ze niet stoppen. Want na al dat langzame gedoe, kan ik eigenlijk niet zeggen, maar wel na dat heerlijke langzame gedoe, toch wel weer al, wordt het tijd om het tempo weer een beetje op te gaan schroeven. Het is pas woensdag, hè? En mensen hebben daar het weekend voor nodig, geloof ik. Of helaas. Ja, eigenlijk helemaal niet. Ik zei het zojuist al, je moet gewoon elke dag de slingers hangen. En niet wachten op een bepaalde dag. En als er één, en ook maar één iemand is van wie je gelijk eigenlijk nooit genoeg krijgt, dan is het wel Michael Jackson. Dus na de slow dance zeggen we maar één ding. Don't stop till you get enough. En daar krijg je hier toch niet genoeg van. Of wel soms. Zeg het maar. Ik hoor het graag van je. Ik kijk nog even naar wat voor berichten ik nog meer heb gekregen. Want van hier tot Spanje zeker wil liggen. Mee te luisteren zie ik hier al. En ik kijk even verder. Ja, ik pak het zeker mee allemaal nu. Ja, dat zie ik ook allemaal staan. En we gaan hier lekker met z'n allen. Ook dat gebeurt. Nou, welkom bij A Night to Remember. Ik ben MC DJ Raiden. Don't stop till you get enough. En dat gebeurt hier ook. Ik ga je meenemen naar de jaren. Let's go back to the 80s. Ben jij er klaar voor? Staat alles al op tafel? Ik hoop het wel. Schuif dan nu de tafel aan de kant. Want je huiskamer wordt weer verbouwd.
1: Don't stop! Let's go back to the 80s. Your favorite old school jams. Your favorite old school jams. Yeah.

ends, waarbij je even wilt blijven hangen in het moment. Naar Michael die zegt, vooral niet stoppen. Eerst rustig aan, even genieten en daarna het tempo weer omhoog. En aan de reacties van vanavond te merken hebben we hier voorlopig nog geen genoeg van. En ik ook niet hoor. Laat ik je dat wel vertellen. Maar ja, de klok tikt door en het is inmiddels al bijna weer 9:30. Dus voordat we verder gaan met onze muzikale reis is het tijd voor het nieuws van 9:30. Even kijken wat er in de wereld gebeurt en daarna gaan we weer terug met meer muziek, herinneringen en natuurlijk A Night to Remember.

0: Jam FM.
1: Iedere zaterdagochtend van 10 tot 12 is er de late ochtendshow Start Me Up.
2: Niets leuker dan het weekend ingaan met het laatste nieuws, leuke items, dito gasten en natuurlijk de streektelefoon.
1: Dus luister, iedere zaterdag van 10 tot 12 naar Start Me Up
2: bij Jam FM.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De burgemeester van de gemeente Heumen heeft de inwoners van Overasselt en omgeving opgeroepen om rustig te blijven na de dreigbeelden die rondgaan. De geweldsuitbarsting in de nacht van maandag op dinsdag zorgt voor veel onrust. Vakbond FNV organiseerde vandaag een staking bij 5 wasserijen in Tiel, Bolsward, Hogeveen en Hardenberg. Een paar honderd personeelsleden legden het werk neer. Oekraïne heeft een officiële waarschuwing ingediend bij de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie. Het land adviseert luchtvaartmaatschappijen om het Russische luchtruim te mijden. De Iraanse staatstelevisie meldt dat de Amerikaanse aanvallen van gisteren zeker aan 18 mensen het leven hebben gekost. Er zouden verder 108 mensen gewond zijn geraakt. Het weer overwegend droog, behalve in het oosten, daar kan een bui vallen. Later vanavond krijgt het noordwestelijk deel van het land met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
3: Ouder Amstel nieuwsupdate.
5: Nieuw online platform in Ouder Amstel en gratis e-bikes te leen in Amstelveen. Mijn naam is Christine Elion. De gemeenteraad van Ouder Amstel werkt sinds gisteren met een nieuw online platform. Informatie over de lokale politiek is nu makkelijker te vinden. Je kunt bijvoorbeeld zoeken op onderwerpen of op een bepaalde spreker. Ook kun je videofragmenten van vergaderingen terugspelen, gerangschikt per onderwerp. Bovendien is het mogelijk om een account aan te maken waar je de informatie voor jezelf op een rijtje zet. En de actie is al een tijdje geleden gestart, maar inwoners van Amstelveen kunnen nog steeds 2 weken lang gratis een e-bike lenen. Achtergrond van het initiatief is dat er eind oktober een afrit van de A9 wordt afgesloten, zodat er voor auto's meer files worden verwacht. Voorwaarde is dat je minstens 2 dagen per week met de auto naar je werk gaat en wil uitproberen hoe dat met een e-bike zou gaan. Aanvragen kan via amstelveen.nl/fietsprobeeractie. Tot zover. Meer lokaal nieuws hoor je straks hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Today, man, I got a feeling. En eerlijk gezegd, ik heb ook zo'n gevoel dat we vanavond nog lang niet klaar zijn. We hebben inmiddels al heel wat muzikale herinneringen voorbij laten komen. En als ik naar de reacties kijk, ja, dan zit de sfeer er thuis ook heel erg lekker in. Maar voordat we verder gaan, is het tijd om even aan te horen wat er in de

0: Jam. Jam FM.
1: Welk nummer staat dit jaar op 1 in de top 3000? Spannend, hè? Hoi, ik ben MC DJ Raiden. Raiden, afkomstig van mijn naam Raymond Tevreden en ook van Mortal Kombat. Een naam met ritme en een beetje bliksem. Radar Love van Golden Earring stond vorig jaar met stip op nummer 1. En waarom ik? Ik Ekdom in de Morgen wil gaan presenteren. Omdat radio voor mij draait om mensen, muziek, energie, humor en liefde voor muziek. Ik wil Nederland wakker maken en mensen een reden geven om weer met een glimlach naar hun werk te gaan. Dus Nederland, zet je volume open. Ik ben MC DJ Raiden en dit is Radar Love.

0: Jams. Jam FM.
1: Zonder dat jullie het weten zijn jullie getuigen geweest van iets. Iets wat komen gaat en iets wat bezig is. En daar ga ik van de week op terugkomen. Want dankzij jullie ook ben ik door naar de tweede ronde. Ja, dat gebeurt hier ook. Door om te gaan om de top 3000 te mogen gaan presenteren. Ja, we zijn nog steeds in de race, dankzij jullie. Welkom hier zo bij Jam FM. Dit is Silver Shadow, Atlantic Star.

Atlantic Star met Silver Shadow. En wat blijft de sound toch heerlijk. Een beetje warmte en een beetje nostalgie. En vooral een plaat die je even uit hier en nu haalt. Maar na Silver Shadow gaan we naar iemand die ons vanavond al eerder meenam in de sfeer van de slow jams. R. Kelly is terug en deze keer met Home Alone. En wat heb jij gedaan in die tijd? Of Wilhelm, nu op dit moment. Dus ben je alleen thuis, luister je alleen of zit je naast iemand? Hoe dan ook, deze is voor jou. R. Kelly met Home Alone.

0: around, y'all.
1: Jam.
2: Jam FM.
1: Close your eyes, and what do you hear?
2: It's Jam FM.
3: Hier is, en ik neem je echt even mee naar die tijd van toen. Zoals je ook wel eens hoort van me time, my time, whatever your time is, give me tonight. En dat kan natuurlijk echt van alles betekenen. In ieder geval dat jij er zeker van gaat genieten. En het is natuurlijk ook jouw dag, jouw avond, jouw leven. Shannon, wat een kanjer is het zeg. En ik moet zeggen, al haar platen, die blijven het wel doen. Echte heerlijke klassiekers, zoals hier ook bij Jam FM. Ik ben MC DJ Raiden, dit is A Night To Remember. En deze is voor jou. Give Me Tonight.

Toch een heerlijke muzikale reis gemaakt vanavond. Van slow jams tot 80's, van herinneringen tot nummers die je misschien alweer een tijdje niet hebt gehoord. Blijft zo lekker.

En zo dadelijk heb ik er nog eentje voor je hoor. Die is ook onderweg. Jam FM. Welk nummer staat dit jaar op 1 in de top 3000? Spannend, hè? Ik ben MC DJ Raiden. Raiden, afkomstig van mijn naam Raymond Tevreden en ook van Mortal Kombat. Een naam met ritme en een beetje bliksem. Radar Law van Golden Earring stond vorig jaar met stip op nummer 1. En waarom ik Ekdom in de morgen wil presenteren? Omdat radio voor mij draait om mensen, muziek, energie, humor en liefde voor muziek. Ik wil Nederland wakker maken en mensen een reden geven om met een glimlach hun dag te gaan beginnen. Dus Nederland, zet je volume open. Ik ben MC DJ Raiden en dit is Radar Love.

0: Jam.
1: Jam FM.
0: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.
2: Aan alles komt een einde, dus ook aan deze editie van A Night to Remember. Bedankt voor het luisteren, voor alle berichten en natuurlijk ook voor de gezelligheid vanavond. We sluiten al af met deze heerlijke echte klassieker die eigenlijk geen introductie meer nodig heeft. Ik heb het over niemand minder dan Michael Jackson met Billie Jean. Bedankt dat je erbij was en wie weet, tot de volgende A Night to Remember. Wel te rusten, geniet van de muziek. Ik ben MC D.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen.

0: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
1: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Hemdvoorhem.nl, back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
6: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
7: valdorpelshop.nl.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Morgen zal de gemeente Heumen laten weten of het huis in het Gelderse Overasselt, dat in de nacht van maandag op dinsdag door tientallen personen met wapens belaagd werd, gesloten wordt en of de gemeente met aanvullende maatregelen komt. Bij het geweldsincident kwam een 51-jarige man om het leven en raakte twee agenten gewond. Het huis werd al eerder beschoten. Diverse media melden dat in de woning de veroordeelde drugshandelaar Jan G. woont. Er is een video in omloop waarin mannen dreigen Jan G. en zijn familie te vermoorden. 4 maanden geleden stapte de Belastingdienst over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. De Belastingdienst komt daarom binnenkort met een radio- en internetcampagne om iedereen op de verandering te wijzen. Ondertussen gaat het in 90% van alle gevallen goed. De fiscus waarschuwt wel voor phishing. De Belastingdienst vraagt nooit via sms, apps, telefoon of e-mail geld over te maken. Door de hittegolven afgelopen zomer zijn in België ruim 2.935 mensen meer gestorven dan normaal in dezelfde periode in het jaar. Het Belgische Gezondheids- en Onderzoeksinstituut Seisano heeft vandaag de cijfers van de oversterfte bekendgemaakt. Vooral tijdens de eerste hittegolf die op 18 juni begon, overleden meer mensen dan verwacht. Op 27 juni telde België 641 sterfgevallen en daarmee gaat die dag de boeken in als de dodelijkste dag. De Amerikaanse president Trump laat weten dat de nieuwe aanvallen tegen Iran niet te lang zullen duren, maar hij dreigt wel meteen weer met nieuwe aanvallen. Volgens Trump hebben de VS alle nieuwe apparatuur die Iran langs de straat van Hormuz heeft geprobeerd te bouwen vernietigd. Sommige doelen waren defensief, andere offensief. Het ging gisteren om een zeer zware aanval en de VS zijn bereid om op elk moment opnieuw toe te slaan, aldus Trump. Het weer. Het noordwestelijk deel van het land krijgt met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot

0: bij Jam FM. Dit is de Soul of Amsterdam. Andreas Helling en Johan Titsing elke woensdagavond bij jou tussen 10 en 12. Wat ben je aan het poetsen, Andreas?
1: Ja, niet normaal, maar fijn op hier.
0: Je bent de studio aan het schoonmaken. Hebben onze voorgangers er weer een vieze smeerboel van gemaakt, of niet? Even steriliseren de studio. Tijd voor een remix. Je weet het, de Soul of Amsterdam, alles bij ons is anders. Ook deze Cheryl Lynn, totaal geremaked. Terug naar 82 en een 2026 remix voor Cheryl. Tijd voor Shake It Up Tonight in de Soul of Amsterdam remix.

0: Cheryl Lynn, 1982. In de 2026 remix. Shake It Up Tonight. En dat gaan we zeker doen vanavond. Het is Lil Thomas avond vanavond hier bij de Soul of Amsterdam. We gaan 3 tracks achter elkaar draaien. 3 geweldige remixen. Maar eerst gaan we naar Frankrijk. Nouredine Gawi met een geweldige track van Kevin Richardson. Shake it up tonight. Ooh. Track getiteld Heartbreaker. Onderweg.
1: We nemen je mee naar de catacomben van The Soul of Amsterdam. Iedere woensdagavond vanaf 10 uur. Met Andreas en Johan.
0: Kevin Richardson is de naam. Onthoud hem. Dit is de nieuwe track getiteld Heartbreaker. Nouredine tekende voor de remix. Geweldig. Op de beat, jawel, van Central Line. Time for some fun. Tijd voor nieuwe muziek. Hier op de 104.9.

Geweldige muziek op je radio hier. Captivate this sweet sensation. Vriendin van de show. Dit is Sally Green. Powered by DJ Epic. 2026, ik zei het al op mijn Facebookpagina. We gaan Lille Thomas mad vanavond. Dit is de eerste van drie. Sexy girl, you're on my mind. Dit is Lillo in de mix samen met Glenn Jones. You're the only one I love. Shout out to Chess Summers, the brains behind the remix. Dit is versie 1.7.

Sexy Girl, You're the Only One I Love. Lilo Thomas meets Glenn Jones. Genius, Chas Summers remix. We gaan door met Lilo. En we gaan door met Chas Summers. Dit is I'm In Love, de 87 remix van... Jawel. Schreven door Paul Lawrence Jones en Timmy Allen.

Als laatste in de serie van drie is een track die ik zelf recent heb opgenomen samen met Save the Robot. Lilla Thomas, Settle Down. The Save the Robots featuring Johan Titsing Remix. En die is goed gelukt.

0: van 10:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Morgen zal de gemeente Heumen laten weten of het huis in het Gelderse Overasselt, dat in de nacht van maandag op dinsdag door tientallen personen met wapens belaagd werd, gesloten wordt en of de gemeente met aanvullende maatregelen komt. 4 maanden geleden stapte de Belastingdienst over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. Door de hittegolven afgelopen zomer zijn in België ruim 2.935 mensen meer gestorven dan normaal in dezelfde periode in het jaar. De Amerikaanse president Trump laat weten dat de nieuwe aanvallen tegen Iran niet te lang zullen duren, maar hij dreigt wel meteen weer met nieuwe aanvallen. Het weer, het noordwestelijk deel van het land krijgt met regen te maken. Bij een matig tot krachtige westenwind wordt het vannacht 15 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM.

0: Welkom terug hier bij de Soul of Amsterdam op Jam FM. Met dank aan Johan Titsing. Twee nieuwe tracks van Lala Hathaway. 47th Street en Can't Let Go. En we gaan door met nieuwe muziek.
1: Welcome to the Terrell Show.

girl. Yes, you girl. You know what's up. Dat was Tell Grice featuring Kevin Ross. En we gaan door met nieuwe muziek. En dat doen we met Johan Tissing, Andreas Helling. The Soul of Amsterdam Connection. En dit is Feeling You.

Ze zijn nog steeds op zoek. Misschien wel naar jou. Ex-Girlfriend uit 1992. Searching to find the one van het album X Marks the Spot. Tijd voor nieuwe muziek. Dit is de nieuwe Tamia. En die heet Forever and a Day. Hier op Jam FM 104.9.

0: metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. De gemeente Heumen beslist morgen of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar gisteren een gewapende aanval plaatsvond. Het huis aan de Ewijkseweg werd belaagd door tientallen gewapende mannen. Zij schoten een 51-jarige man uit Wijchen dood, vermoedelijk de bewaker van het pand. Twee agenten raakten gewond. Het huis is vaker beschoten en zou van de veroordeelde crimineel Jan G. zijn. In een video dreigen gewapende mannen G. en mensen om hem heen te vermoorden. Morgen deelt de gemeente ook meer informatie over mogelijke extra maatregelen. De Belastingdienst stapte 4 jaar geleden over naar de Rabobank, maar er zijn nog altijd veel mensen, organisaties en bedrijven die geld overmaken naar het oude ING-nummer. De Belastingdienst komt daarom binnenkort met een radio- en internetcampagne om iedereen op de verandering te wijzen. Ondertussen gaat het in 90% van alle gevallen goed. De fiscus waarschuwt wel voor phishing. De Belastingdienst vraagt nooit naar verzoeken via sms, apps, telefoon of e-mail geld over te maken. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijterveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden.
2: Wij zijn Jam FM.
0: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
3: This is the jamming summer.

over 11. Terug naar 1984. Doen we met de heren van Stephen en Sterling. Can I be with you tonight? Dit is de 2026. Remix. Totaal verbouwd. Nieuwe bassline, nieuwe drumline. Compleet opgebouwd. Om hem 2026 dancefloor proof te krijgen. Straks de nieuwe Romina Johnson. We hebben The Avenue. Geweldige remix van The Chai Lights, Changing For You. De nieuwe Violet Green. Wat hebben we nog meer? September, Are You Free Tonight? The Realm remix. En we hebben de Hot Jam van deze week. Een dame uit Birmingham, UK. Days heet ze en Feels Good. Maar eerst, Stephen en Sterling.

Volgende plaat is splinternieuw. Boogie Back Productions are in the house. Dit is de nieuwe Romina Johnson. It's never too late. Hier op Jam FM.

Vanuit 1983 gaan we terug naar 2026. Tijd voor nieuwe muziek. Dit is Violet Greens en Zip.

Ik heb denk niks te veel gezegd. Wat een remix. September, are you free tonight? The Realm Remix. We gaan naar Birmingham, UK. Dame genaamd Days. Nieuwe track, ook deze week. De Jam FM Hot Jam. Het is een winnares van een BBC contest. Dit is een geweldige track, getiteld Feel Good.

Omari Shabazz, zo heet hij. 1986, een van zijn hits. Higher. En daarvoor Days met Feel Good hier op de 104.9 Jam FM. En we gaan door met nieuwe muziek. En dat doen we met Cheryl Norton, beter bekend als Cherelle. Dit is haar nieuwe single, This Time.

Een soulzanger, Vic Allen. Die ook de Juicy Fruit sample eindelijk heeft gevonden. En zijn nieuwe single heet dan ook Thick and Juicy. De Soul of Amsterdam is altijd juicy natuurlijk. Nou, Johan Tissing wel. Ik? Ik weet niet. Door met muziek van Lynn Fitman Lindsay. En ze loopt op de regenbogen.

Lynn Fitment Lindsay en Walking on Rainbows. En we gaan eruit voor deze week. Dat doen we met een track. 42 jaar geleden uit Engeland. High Tension. En zij zingen over een rat race.

Alan Joan Titsing en mezelf. Dank voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer. Ik weet niet wat jij gaat doen, maar wij gaan er een feestje van maken. Want ja, er is er één. Er is er één. Er is er één. Gefeliciteerd, Joan Titsing. Niet 40, niet 50, maar 60 jaar. Helaas geen service.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23.

0: de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In Spanje wordt massaal gedemonstreerd tegen de aanpak van de migratiecrisis in Ceuta. Bijna 5 weken na de grote toestroom zitten daar nog altijd zo'n 10.000 migranten onder meer in geïmproviseerde kampen of op straat. Inwoners eisen dat de regering in Madrid de migranten over Spanje verdeelt of ze terugstuurt. In andere Spaanse steden waren er ook protesten uit solidariteit met Ceuta. De conservatieve oppositie grijpt de crisis aan om de druk op premier Sanchez verder op te voeren. De mobiele eenheid is klaar met het onderzoek in het doorzochte gebied in en rond Overasselt en het nabijgelegen Wiegen. Er zijn verschillende wapens gevonden na een tip van een inwoner. De gemeente Heumen beslist overdag of het huis in Overasselt wordt gesloten, waar dinsdag een gewapende aanval plaatsvond. Tientallen mannen belaagden het. Zij schoten een 51-jarige bewaker uit Wiegen dood. Een inzamelingsactie voor zijn uitvaart leverde al ruim 10.000 euro op. 2 agenten raakten gewond, maar zijn niet meer in levensgevaar. Het tekort aan studentenwoningen blijft vrijwel even groot, ruim 20.000, zo blijkt uit de nieuwste landelijke monitor studentenhuisvesting. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel woningen gebouwd, maar dat is nog te weinig om het tekort flink terug te dringen. Ook kiezen steeds meer studenten ervoor om langer te reizen, omdat ze geen kamer kunnen vinden. Volgens kenniscentrum Kenses kunnen sociale studentenhuisvesters 15.000 tot 25.000 extra woningen bouwen als woningcorporaties meer ruimte krijgen. En het hoge beroep in de zaak rond de dubbele moord in Wijtenveen is uitgesteld door een nieuwe getuige. Die zegt dat hij en zijn gezin eerder ook door de vermoorde Ineke en Sam zijn gepest en bedreigd. De advocaten van verdachte Richard K. willen die verklaring nu meenemen in hun pleidooi. K. wordt ervan verdacht het echtpaar in januari 2024 te hebben doodgeschoten na een conflict over de verkoop van een huis. Hij kreeg daarvoor levenslang en dat eist het OM nu opnieuw. De zaak gaat op 5 oktober verder. Het weer, met name in de noordwestelijke helft van het land, valt regelmatig regen bij een matige tot krachtige westenwind en 15 tot 18 graden. Overdag is het wisselend bewolkt met wat regen en ook soms wat zon bij 20 tot 23 graden.